0: zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: Aan de oostkust van de Verenigde Staten is een transportvliegtuig vermist geraakt. Het toestel was op weg van de Bermuda-eilandengroep naar de stad Boston. Voor de kust werd het contact met het vliegtuig verbroken. Het ging om een medisch transport. Aan boord van het vliegtuig waren twee piloten, twee verpleegkundigen, een patiënt en een familielid. De kustwacht is een zoekactie gestart. En in het zuiden van Frankrijk wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In twee departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij één persoon om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KNMI waarschuwt voor zeeooggevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest wordt ook gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. Nog in Frankrijk in het zuiden wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder ook al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. En de Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden, onder meer door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat onder meer in het verkeer zou leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook dichter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs, maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs, maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand en het protest zou door de overheid, ook volgens de overheid liever, ook worden gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week nog 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in the House. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: De senator vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends. En dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook beter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek. En daarom moet de verkrachting opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brusselse parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. En gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Kort voor middernacht was de vergadering afgelopen en er is beslist om in de loop van vandaag voor te werken. Morgen wordt minister-president Boris Dilias verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt vandaag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. En het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog en dus zijn die raffinaderijen een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
0: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarvoor is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot is dat van de president dus. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
2: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het dan in de winter te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er toch een standaardtijd moet komen, dan zeggen zij dat het beter is om een permanente wintertijd in te voeren, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in en tegen Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In de andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk nog grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag wordt het frisser met meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering zitten vandaag opnieuw samen over de begroting. Brussels minister-president Boris Dillies wil het begrotingstekort van zijn gewest tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Op federaal niveau probeert premier De Wever dan weer 10 miljard minder uitgaven en of nieuwe inkomsten te vinden. Op tafel liggen onder meer een btw-verhoging voor bepaalde producten en diensten en ook besparingen in de gezondheidszorg. In de loop van de dag wordt er dus verder onderhandeld door de ministers, zowel federaal als in Brussel. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opnieuw opgeroepen om de stad te verlaten en dat als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog tegen ons land en dus zijn de raffinaderijen een legitiem doelwit, aldus president Zelensky. In de Verenigde Staten heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijke fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de verkrachting opnieuw worden onderzocht. De rector van de universiteit noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie.
1: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: Nog in de VS, in de staat Baltimore, is een meisje van, of in de stad Baltimore is dat, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, zegt de politie.
2: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other, and in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
0: Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft de afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. En daarbij is een raffinaderij van het staatsoliebedrijf geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. En dat is meteen de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In een andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Aan iedereen die zo vroeg uit de veren is, een heel goede morgen. Aan iedereen die nog slaapt, je kunt ons herbeluisteren. Goedemorgen.
5: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Vanessa van Hoorn.

God, dit vind ik wel veel gebiedende wijs voor een zondagochtend. Maar goed, mocht je verder geen andere plannen hebben, dan is dit wel een goeie om mee aan de slag te gaan. Breek maar op, breek uit jezelf. Goed voornemen voor een zondag, wanneer er niet te veel volk achter je veren zit. Enfin, ik kan het maar hopen.

Bart Herman, vintage en oldschool. Ik hoor de man zo graag zingen, maar ik hoor hem ook graag presenteren. Morgenmiddag tekent hij nog één keer present om 4 uur voor Radio BNE. Goed gezind. Vanaf dinsdagochtend is Herbert weer op post om je klaar wakker te maken. En dan verhuis ik naar de namiddag.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Hartman en Jones, Huffen het glas. Anozacte manqué, terwijl ik er zo vaak op hamer dat je maar beter spijt kunt hebben van de dingen die je wel gedaan hebt dan van de dingen die je nooit gedaan hebt. Maar goed, dat is ieder zijn.

We sure do remember her name, Irene Cara. En wat een geweldige hit was dat, Fame. De beenwarmers uit de kast gehaald. En een vliesdeken ook. Het kan koud zijn in zoute landen.

0: Het is overspel. En dat mag natuurlijk niet. Maar ik begrijp die Mrs. Jones wel. Ik weet zelfs niet goed hoe Billy Paul er precies uitzag op het moment dat hij dit zong. Maar die stem... Veel verleidelijker kan een mens toch niet klinken.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

is bijna jammer dat dat begrip niet meer is ingeburgerd. Waarom spreken we nog altijd van een ex, wanneer je ook kunt zeggen, ik ben haar gisteren man? Klinkt toch veel mooier?

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, oh, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
7: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japans.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering zit straks opnieuw samen over de begroting. En vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. Goedemorgen, de federale regering praat vandaag voort over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Gisteren zaten de topministers ook al samen tot iets na 6 uur. Vandaag dreigen de gesprekken toch wat moeizamer te verlopen. Dat vertelt collega Pieter Jan de Smet.
1: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard. En dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De btw-verhoging voor bepaalde producten. Besparingen in de gezondheidszorg. Wat mensen thuis gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen? En zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
0: En ook de Brusselse regering heeft gisteren samengezeten over de begroting, maar voorlopig nog zonder akkoord. Brussel wil het tekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Morgen wordt minister-president Boris Dilies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. Ook in Brussel wordt er straks verder gepraat over de begroting. Auteur Stefan Hertmans, onder meer bekend van Oorlog en Terpentijn, is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview. Die voordracht gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen. Maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit die echt kans maken, dat is niet bekend, zegt boekenkender Steven van Ammel van boekhandel Passaport.
2: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
0: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt nu donderdag bekendgemaakt. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die mag niet deelnemen en een gevangenisstraf uitzit voor poging tot staatsgreep. Collega Matthias Tuijls is in São Paulo. Hij vertelt wat er op het spel staat.
3: Het belooft straks ongezien spannend te worden, al wordt het presidentschap wellicht pas eind deze maand beslist in een tweede ronde. De belangrijkste kandidaten Lula da Silva en Flavio Bolsonaro liggen nek aan nek. En dat was enkele weken geleden toch anders, toen de huidige president nog een comfortabele voorsprong had. Maar een groot fraudeschandaal waarin Bolsonaro al eerder betrokken was, heeft zo'n maand geleden ook het Braziliaanse Hooggerechtshof in opspraak gebracht. En vooral dan oprechter Alexandre de Moraes, een bondgenoot van Lula en aartsvijand van de Bolsonaro's, nadat hij Flavio's vader en ex-president Jair Bolsonaro veroordeelde voor poging tot staatsgreep na de vorige presidentsverkiezingen. Sindsdien maakt Flavio een comeback, maar Lula is een overlever die er alles aan zal doen om een vierde ambtstermijn binnen te halen. Een unicum in de Braziliaanse geschiedenis.
0: En ook in Bosnië en Herzegovina zijn het verkiezingen vandaag. Ongeveer 3,4 miljoen mensen kiezen er een nationaal en regionaal parlement. En ook 3 nieuwe presidenten. 1 Bosniak, 1 Bosnische Serviër en 1 Bosnische Kroaat. Dat systeem werd zo vastgelegd in het vredesverdrag dat een einde maakte aan de oorlog in de regio, vertelt correspondent Marjolein Koster.
4: In dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de 3 grootste bevolkingsgroepen in het land: Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die 3 groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere 3 presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen, dat er allerlei quota zijn waarin die 3 groepen vertegenwoordigd zijn.
0: Bosnië en Herzegovina wil al jaren lid worden van de Europese Unie, maar politieke verdeeldheid en een gebrek aan hervormingen staan die toenadering in de weg. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond aangekondigd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad nog eens opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Volgens hem is Rusland ook niet geïnteresseerd in onderhandelingen over een einde van de oorlog en dus moet Oekraïne wel hard toeslaan, aldus de president. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarover is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van de president. Trump is daar niet over te spreken en hij deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
5: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for two days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends. En het zou ook leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er dan toch een standaardtijd moet komen, pleiten zij voor een permanente wintertijd, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis controleren een groot deel van Jemen. De rebellenbeweging is dat. Zij hebben onder meer banden met Iran. Buurland Saudi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Een staatsoliebedrijf werd daarbij geraakt. Nog een sportbericht. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk twee keer voor Engeland. In een andere Nations League wedstrijd klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frister met kans op regen. De federale regering zet vandaag de begrotingsonderhandelingen voort. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. De gesprekken moeten 10 miljard euro aan besparingen en of extra inkomsten opleveren. Gisteren duurde het overleg van de topministers tot net na 6 uur. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaarwakker weekend.
6: Vanessa van

Oh yes. Queen over a crazy little thing called love. Ja, wat een mens zoal doet in naam van de liefde. Dat kan liefde zijn voor je partner, maar ook liefde voor je ouders, voor je vrienden, voor je kinderen. In 1995 nam Sabine Diels het liedje Moeder van mijn moeder op. Geen makkelijke vrouw, maar iemand die ze toch wel graag zag en van wie ze een en ander geleerd heeft. Meer dan 30 jaar geleden. En haar stem doet me bij momenten een beetje denken aan die van Karen Damen, ex

Sam Cooke richtte zich in 1961 rechtstreeks tot Cupido in de hoop dat die zijn pijlen zou richten op het meisje van zijn dromen. Terwijl Cliff Richard weet, geen probleem hoor, als je geen partner hebt. Vrienden zijn minstens zo goed.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

Bailame, Frank Galan met zijn Zuiderse ritmes en zijn zwoele muziek. Terwijl ik mij afvraag, huppelen, kun je dat nog? Nee, maar serieus, kun je dat nog en doe je dat nog? Want anders is dit echt wel de uitgelezen Besame, Bailame, Frank Galan met zijn Zuiderse ritmes en zijn zwoele muziek. Terwijl ik mij afvraag, huppelen, kun je dat nog? Nee, maar serieus, kun je dat nog en doe je dat nog?

0: those Russians.
1: Ja, ja, breek me de bek niet open over the Russians. Boney M. over Rasputin, lover of the Russian queen. We maken een sprong naar 1984. Danny de Munk speelde Siske de Rat. En die was zo alleen. Graag.

Ook daar is het weekend voor gemaakt. To Break Out, samen met Swing Out Sister. Gisteravond genoten van Zalige Zaterdag met Yannick Bovie. En toevallig weet ik dat dit een favorietje is van hem.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
6: B-pad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Hier zijn net geen bibliotheken over volgeschreven. Over het antwoord op de vraag over wie zingt Carly Simon het liedje You're So Vain. Is dat nu over acteur Warren Beatty? Was het over Mick Jagger? Mogen we er ook gewoon naar luisteren en ons daar geen vragen bij stellen, maar meezingen? Zoals we nu gaan doen met Gary Hanger, die klinkt beter dan goed.

The Sweet and Papa Joe. Ik blik al even vooruit naar wie er zoal zingt in de Rat Pack vanavond tussen 6 en 8. Frank Sinatra uiteraard, maar ook die Andrew Sisters zijn erbij. Charles Aznavour, Nat King Cole, Barbara Streisand en El Martino. Nog een heel fijne zondag. Tot straks.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering zit straks opnieuw samen over de begroting en vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. De federale regering onderhandelt vandaag voort over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro via besparingen en extra inkomsten. Gisteren zaten de topministers samen tot iets na 6 uur. Maar vandaag dreigen de gesprekken wat moeizamer te verlopen, zegt collega Pietrian de Smet.
1: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard. En dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten. Besparingen in de gezondheidszorg. Wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen? En zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
0: En ook de Brusselse regering heeft gisteren samengezeten over de begroting, maar voorlopig zonder akkoord. Brussel wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Morgen wordt minister-president Boris Dilies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. Ook de Brusselse ministers onderhandelen straks voort. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview met een literaire blog. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden die nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen, zegt boekenkenner Steven van Ammel van boekhandel Passaporta.
2: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
0: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die mag niet deelnemen en zit een gevangenisstraf uit voor poging tot staatsgreep. Collega Matthias Tuijls is in São Paulo en hij vertelt wat er op het spel staat.
3: Het belooft straks ongezien spannend te worden, al wordt het presidentschap wellicht pas eind deze maand beslist in een tweede ronde. De belangrijkste kandidaten Lula da Silva en Flavio Bolsonaro liggen nek aan nek. En dat was enkele weken geleden toch anders, toen de huidige president nog een comfortabele voorsprong had. Maar een groot fraudeschandaal waarin Bolsonaro al eerder betrokken was, heeft zo'n maand geleden ook het Braziliaanse Hooggerechtshof in opspraak gebracht. En vooral dan oprechter Alexandre de Moraes, een bondgenoot van Lula en aartsvijand van de Bolsonaro's, nadat hij Flavio's vader en ex-president Jair Bolsonaro veroordeelde voor poging tot staatsgreep na de vorige presidentsverkiezingen. Sindsdien maakt Flavio een comeback, maar Lula is een overlever die er alles aan zal doen om een vierde ambtstermijn binnen te halen. Een unicum in de Braziliaanse geschiedenis.
0: En ook in Bosnië en Herzegovina zijn het verkiezingen vandaag. Ongeveer 3,4 miljoen mensen kiezen er een nationaal en regionaal parlement. En ook 3 nieuwe presidenten. 1 Bosniak, 1 Bosnische Serviër en 1 Bosnische Kroaat. Dat systeem werd vastgelegd in het vredesverdrag dat een einde maakte aan de oorlog, zegt correspondent Marjolein Koster.
4: In dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de 3 grootste bevolkingsgroepen in het land. Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die 3 groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere 3 presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen, dat er allerlei quota zijn waarin die 3 groepen vertegenwoordigd zijn.
0: Bosnië en Herzegovina willen al jaren lid worden van de Europese Unie, maar politieke verdeeldheid en een gebrek aan hervormingen staan die toenadering in de weg. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor een verrassingsbezoek aan Oekraïne. Hij wil er zijn steun uitdrukken voor de strijd tegen Rusland en belooft onder meer extra lange afstandswapens voor Oekraïne. Duitsland investeert ook 350 miljoen euro in de heropbouw van energiecentrales. Het bezoek van Merz is niet zonder risico. De veiligheidssituatie in Oekraïne is de laatste maanden sterk verslechterd. Enkele uren voor zijn aankomst waarschuwde Rusland buitenlanders nog om Kiev te verlaten. Moskou heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. Als reactie daarop heeft de Oekraïnse president Zelensky aangekondigd dat zijn land Russische olieraffinaderijen zal bombarderen. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarover is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van de president. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten. Want elk jaar twee keer de klokken verzetten is belachelijk, zegt Trump.
5: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate.
0: Senator Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er dan toch een standaardtijd moet komen, pleiten zij voor een permanente wintertijd, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren verschillende explosies te horen. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een groot militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en vooral ook van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Een staatsoliebedrijf werd daarbij geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland gisteravond met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk twee keer voor Engeland. In dezelfde groep klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Dankzij de ruime zege neemt Engeland de leiding in die groep. Het weer. Na het verdwijnen van het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag hier en daar wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig met wat hoge wolken en tot 22 graden ook. Vanaf woensdag frisser en kans op regen. De federale regering zet vandaag de begrotingsonderhandelingen voor. Dat was de opener van het nieuws. De gesprekken moeten 10 miljard euro aan besparingen en extra inkomsten opleveren. Gisteren duurde de overleg van de topministers tot na 6 uur. Meer op vrtnieuws.be.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview met een literaire blog. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden die nominaties nooit bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen, zegt boekenkenner Stefan van Ammel van boekhandel Passaporta.
1: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
0: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in een paar dagen tijd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. Over enkele uren openen in Brazilië de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. Als vandaag geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, komt er een tweede ronde in Brazilië. In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al een paar dagen lang code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Het weer bij ons en dat wordt zonnig met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en ook tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Appermond.
1: Dank u wel, van harte welkom. De Zoete Inval is vandaag te horen vanuit Cultuurcentrum Het Perron in Ieper. En ik ben dan ook Ieper-enthousiast om je aan mijn paneleden voor te stellen. Jelle de Beulen, Annelien Korevits en Jan Verheijen. Welkom, de herfst is bezig. Jelle, wat betekent dat voor jou?
2: De depressie die begint, hè, natuurlijk. ik vind de lente en de zomer zodanig leuk. En dan ze dat half jaar herfst en winter. Ik moet me daar echt door worstelen. Depressie is veel gezegd, maar het scheelt wel niet veel.
1: Annelien, heb jij er ook last van?
3: Minder. Voor mij is het een aanleiding naar kerst. Ik ben een heel grote kerstfan. En het is er bijna. Voilà.
1: Ik zie Jan een duimpje omhoog doen.
4: Ja. Ik ben zo van de kerst, Luc. Dat kun je je niet voorstellen. Want je moet wachten met je kerstboom te zetten tot Sinterklaas is geweest. Dat is zo, ja, bij ons was dat de regel vroeger. Maar dat trek ik niet. Dat trek ik niet. Zo wachten tot 6 december voordat je je kerstboom zet. Dat
1: afgelopen zomermaanden zag ik ergens reclame in een winkel die al volledig in kerstsfeer zat. Daar moet jij naartoe, hè?
4: Dat is misschien nu wel overdreven en zo. Maar ik heb ook totaal niet... Ik vind herfst en zelfs winter heel fijne seizoenen. Omdat ik zie graag films. Dat is nog altijd een heel grote hobby, passie van mij. En in de zomer, als je dan zo in de namiddag in je zaaltje gaat zitten om de film te zien, dan moet u zo daar precies schuldig om voelen. Als het zo mooi weer is buiten, dat heb je in de herfst dus niet, dan laat ze mij gerust.
1: Ik ga jullie niet met rust laten, want ik heb een heleboel vragen. Straks de eerste. Take me to...

0: Jan Verheijen, Annelien Korevits en Jelle de Beuren zijn helemaal klaar om op zoek te gaan naar de juiste antwoorden. Een vraag van Steffi de Grave uit Waasmünster. Steffi heeft een tip om tot 50% te besparen op je boodschappen. Wat moet je daarvoor doen?
1: 50% minder kopen.
0: Ja, het lijkt me evident, maar dat is niet de tip van Steffi.
2: Je voedingsgewoonten aanpassen?
0: Nee.
3: Heeft het iets te maken met kortingsbonnen of zo?
0: Nee.
1: Ah, ik weet het, je hebt zo in sommige winkels nu zo een handscannertje. Mm-hmm. Hè, waar dat je de prijzen moet scannen. En je moet de helft niet scannen en stelen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Zo doe ik het altijd. Ja.
2: En het is legaal, hè, voor alle duidelijkheid, wat zij voorstelt?
0: Het is legaal.
2: Ja.
0: Ik zal jullie...
1: Ah, wacht, ik weet het. Een deel van uw boodschappen in een andere kar leggen en dat zij dat betalen als ze buiten komen. Zo doe ik het altijd.
0: Jij doet nogal veel.
1: Maar ja, bedoel, het leven is duur, hoor.
3: En misschien gewoon zo'n mandje nemen in plaats van een winkelkar.
2: Oh, hey, dat vind ik ook goed.
1: Dat is een goeie.
0: Het zijn allemaal tips die zeer valabel zijn, maar dat is niet wat we willen horen.
1: Okay, wel een goeie.
0: Je moet er iets voor laten.
1: Alcohol? Alcohol, dat is duur, hè?
0: Ja.
1: Als ik alcohol koop, het is altijd over de 400 euro. In totaal, hè?
0: Ik keur het helemaal niet
3: goed. Hoe vaak per week?
0: Je geeft wel een richting.
2: Aha.
0: Je moet er iets voor laten en jij zei...
1: Een verslaving.
0: Maar het is een drug. Benoem het.
1: Drugs.
0: Je kunt het niet eten, je kunt het alleen maar drinken.
2: Ah, je koopt geen vloeibare dingen meer.
0: Vooraleer dat je gaat aankopen doen... Zorg je ervoor dat je thuis of waar je ook bent iets laat.
3: Water.
1: Ja, je drinkt een fles water waardoor je minder hongergevoel hebt, waardoor je minder koopt.
0: Nee, laat iets.
2: Zodat
0: geen
2: water.
3: Frisdranken.
1: Ja, geen koffie.
0: Toch. Goed geraden door het panel. Ik reken het goed wat Annelien door. Je moet dus, om 50% te besparen op je boodschappen... ervoor zorgen dat je zeker geen koffie met cafeïne drinkt.
3: Hoezo?
0: Bij een Amerikaans onderzoek kregen 100 klanten een kopje koffie met cafeïne... en 100 klanten een kopje zonder cafeïne. Wat bleek? Degenen die koffie met cafeïne hadden gedronken... gaven tot 50% meer geld uit. En meestal nog aan niet noodzakelijke producten. Drink jij... cafeïnevrij?
3: Ik drink altijd deka, ja.
0: Altijd deka?
3: Altijd.
0: Dan kan ik je alvast zeggen dat je daar wat voordelen aan hebt. Beter korte termijn geheugen en een beter humeur.
3: Humeur klopt.
0: Jij drinkt veel koffie, Jelle?
1: Ja, wat was de vraag met een korte termijn geheugen? Is niet zo. Ik heb eigenlijk de ene verslaving door een andere vervangen. Ik ben ooit gestopt met roken en toen dronk ik nooit koffie en sindsdien wel.
0: Met cafeïne?
1: Met cafeïne,
0: ja. Dan moet je opletten voor slapeloosheid, voor hartkloppingen, maagklachten en onrust.
1: Het is je boodschappenlijstje van bij de dokter, Luc.
0: Jan, jij?
2: Ik drink geen koffie, ik drink thee. Maar theïne blijkt toch ook niet zo heel gezond te zijn, heb ik begrepen. Ik vind trouwens, het zal allemaal wel, maar ik vind het... Ik weet niet of die 100 personen, of dat nu een voldoende breed samengesteld panel is... om dit soort conclusies te kunnen trekken.
0: Of dat
2: trekken.
0: Representatief is voor de globale bevolking.
1: Zalen sceptisch, hè? Toch? Hè? Ja. Ik heb de indruk...
0: Hoe winkelen jullie het liefst, online of fysiek de winkel binnengaan? Ja, jij hebt al een kar gestolen, jij hebt al...
1: Ik winkel het liefst te stelend.
0: Ja. Jij online?
3: Ik nooit online. Ik heb ooit zo'n 5 kilo zalmsalade besteld. En ik wou gewoon 500 gram zalmsalade. En bleek dat 5 kilo was.
2: Wow.
3: Dus ik had dat verkeerd ingegeven.
2: En dat is niet lang bewaarbaar, hè, zalmsalade.
3: Nee. Dus ik heb dat toen aan alle vrienden en buren uitgedeeld.
2: Ja.
3: Maar kijk...
2: 5 kilo.
3: Ik ga liever fysiek wel echt zelf naar de winkel.
0: Jan, doe jij boodschappen?
2: Ik doe geen moeilijke boodschappen. Hè. Hoewel dat mijn af en toe... Anna, mijn dochter, kookt nu ook graag. En die stelt dan een lijstje samen. En dan gaan we samen naar de supermarkt. En dan begin ik met de dingen die ik ken. En dan geeft ze mij zo opdrachten. Dan zegt ze een bepaald soort kruid. En dan moet ik zo rap mogelijk dat kruid vinden. Dat is een soort wedstrijdje dat wij doen. Ja.
1: Leuk. Wauw.
2: Ja.
3: Dat is gezellig.
2: Wat moet je al doen?
1: Het leven van de BV, spannend.
2: Ja, amai. Maar ik hou wel van fysiek winkelen. Toch zeker in een supermarkt. En er zijn ook een paar supermarkten waar ik ga. En daar weet ik ook alles staan. Dus ik kan ook heel efficiënt winkelen. Vind ik.
1: Mijn vrouw die maakt, ik doe dus de boodschappen en mijn vrouw maakt het boodschappenlijstje. En een beetje zoals uw dochter doet, maar bij mij is dat niet uit liefde, gewoon om mij te pesten.
2: Ah, ja.
1: Zet je er altijd één ding op dat je nooit vindt.
2: Ja.
1: Dan sta je daar zo, oh ja, ik reken zo'n uur voor de grote boodschappen. En dan, als er staat altijd één ding op. Ja. Vaak weiger ik ook gewoon om het te vragen. Ja. Zo appelkappers, niet kappertjes, maar appelkappers. Dan zijn van die grote.
2: Ah, ja.
1: Dan zijn ze vertrokken. Hè. Ja. En dan zeker, dan heb je er altijd een jobstudent vast die dat niet verstaat. Zo'n gastje van 17 jaar die daar in de zomer dan werkt. Ja, het is voor kappers. Ah, ik weet dat staan, meneer. En met mij naar de vis. Ik zeg kappers, geen karpers. Echt gebeurd.

0: schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai, oh merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim. Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
6: Pas opgestaan.
5: Al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in uw bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Sleep Life.
9: Dikketje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik sta paf. O, giraf, zei dikketje dan. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf,

0: Vandaag in het panel van De Zoete Inval Annelien Korevits, Jelle de Beule en Jan Verheijen. Een vraag van John de Mulder uit Schoten. De Britse Debbie Wood is ziekelijk jaloers. Dat heeft haar man aan de lijve moeten ondervinden. Wat deed ze?
1: Zo, daar zijn nu wel een aantal creatieve mogelijkheden voor, hè? Zegt de naam Lorena Bobbitt, jullie nog eens? Die heeft de piemel van haar man afgesneden.
2: Oh. Ja.
1: En is daar zeer beroemd mee geworden. Hij is dan nog beroemder geworden, want die penis is er dan terug aangezet. Functioneerde nog en is een carrière in de porno-industrie begonnen. Echt waar.
2: Tot zover jaloezie dan, hè?
1: Ja, dus het is ook een voorbeeld van ziekelijke jaloezie. Is klassiek kleren kapot knippen.
0: Wat deed ze met hem?
1: Met hem.
2: Vastbinden of zo? Of
3: ja, ik ging ook staan, een leiband of zo. Ja?
0: Ze legde hem...
3: Een leiband?
0: Nee, maar ze legde hem
3: aan de
0: wel...
3: ketting?
0: Niet aan de ketting.
3: In een hondenkooi?
0: Nee.
3: In een...
2: Gaat te dicht bij jou,
0: ze legde hem... Ik geef nog één tip aan.
2: Aan.
0: Ze legde hem aan.
2: Electroshocks.
0: Nee.
2: Aan
1: een infuus.
0: Om te achterhalen of hij trouw was.
3: Ah, een leugendetector.
0: Goed gedaan door Annelien Korevits.
2: Amai.
0: Ze legde inderdaad, omdat ze zo jaloers was, haar man regelmatig aan de leugendetector. Ze leerde hem kennen via Facebook in 2011... En ze controleerde zelf zijn telefoon, e-mails, bankafschriften. Hij mocht ook niet naar televisieprogramma's kijken met aantrekkelijke vrouwen. Oh. En de pers kwam dat te weten, dat ging online. En van toen af aan werd ze de meest jaloerse vrouw ter wereld genoemd. En eigenlijk is het een ziekte. Want zij is ziekelijk jaloers en dat noemen ze het Othello-syndroom. Genoemd naar Othello, een figuur...
2: Hotelketen in...
0: Othello, een figuur van Shakespeare... die zo jaloers was op zijn vrouw... dat hij uit jaloezie, zonder dat hij besefte, haar heeft vermoord. Hij had geen enkel bewijs, maar toch heeft hij het gedaan. Dat is het Othello-syndroom. En voor zover wij weten, zijn ze nog steeds getrouwd. Gelukkig durf ik er niet bij zeggen, maar ze zijn nog altijd getrouwd.
1: Ik ken een acteur, ik ga geen namen noemen... die op zijn borstkas het hoofd van zijn vrouw getatoeëerd heeft.
3: Oei.
1: Zodanig, als die zou vrijen met iemand anders... Ja, dan liggen ze dus te kijken naar
0: zijn vrouw. Heb je het over Ruben van Geurt?
1: Zoveel plaats is er niet op de borstkas van Ruben van Geurt. Nee. Maar dat is een echt...
2: Die heeft dat zelf gedaan. Dat is niet dat die vrouw dat stiekem gedaan heeft.
1: Nee. Dus ik neem aan dat dat in gezamenlijk overleg zal gebeurd zijn. Maar dat is heel vervelend, want ja, dat betekent dus... als die in een film of een reeks met ontbloot bovenlijf moet spelen... de schminkster is daar even mee bezig, hè, om dat te vermommen.
0: Hebben jullie ooit aan een leugendetector gehangen?
3: Ik wel.
1: Nee. Ja, serieus?
3: Ja, maar het was een programma.
1: Ja.
0: En wat wilde men testen?
3: We moesten eigenlijk die leugendetector testen voor kandidaten. En toen hebben wij dat getest.
0: Ah. Dus, en denk je dat dat klopt?
3: Dat weet ik dus niet helemaal. Het was wel in het buitenland, dus ik weet niet of dat helemaal kosher was toen.
0: Geloof je erin?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je bij bepaalde trillingen of vibraties of ja, hoe gaat dat met je hartritme, denk ik ook, die versnelt of vertraagt, dat wel een indicatie kan
0: maar dat
3: geven.
0: Dat kan ook van zenuwen zijn.
3: Ja, maar daarom stellen ze eerst allemaal normale vragen.
2: Temptation was dat, hè?
3: Yep.
2: Ja. Klopt dat toen?
3: Ah, wel, het is dat ik zeg, we zaten toen in het buitenland, ergens in een zeer koosjere bunker. en ik weet ook niet, de persoon die dat toen aanlegde, of dat hij heel capabel was in zijn vak.
0: Ja. Maar Annelien, in dat programma heb jij natuurlijk heel veel jaloezie gezien, of gemerkt.
3: Ja, natuurlijk. Ja, het is een dubieus programma, hè, op dat vlak.
0: Ja.
3: Maar ja, om nu een leugendetector aan mijn man voor te leggen, dat zou ik niet durven.
1: Ja.
0: Nee. Heren, hebben jullie te maken gehad met jaloezie? Jan?
1: Goh, ik ben zelf niet het jaloerse type. Ik denk dat dat ook heel vermoeiend moet zijn. Als je heel de tijd zo wantrouwig, achterdochtig... dat lijkt mij geen gezonde basis voor een relatie. Ja, anderzijds, die mensen zijn nog altijd samen. Nee, ik ben niet het jaloerse type. Ik heb allerlei andere gebreken, maar dat niet.
0: Jelle?
2: Ik ben totaal niet jaloers. Zolang ze geen contact heeft met mannen, mij praat of in hun buurt komt, is voor mij allemaal prima.
0: Vertel je wel eens een leugen?
2: Nooit. Dat was er bijvoorbeeld één. Kijk, spontaan.

0: Annelie?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk iedereen, hè. Ja. Een leugentje rond best wil ook.
2: Dat is een sociaal glijmiddel, hè. Leugens. Als wij heel de tijd echt zouden zeggen wat we denken, dan is het een slachtpartij, hè, overal, toch?
3: Je hebt een leuke jas, Luc. Dat zeggen mensen dan, hè. Dat is toch leuk om te horen?
2: Of op dingen, op restaurant. Heeft het gesmaakt, meneer? Hoeveel onder ons durven te zeggen, nee, het trok eigenlijk op niks?
1: Ik heb er wel een trucje voor.
2: Ah?
1: Want ik lieg niet zo heel graag. En zeker, want we zijn allemaal nogal Bourgondiërs. En als het niet lekker is, dan bevestig ik het niet. Ik zeg gewoon, dankjewel, omdat hij dan eigenlijk mijn bord wegneemt. Dus ik zeg altijd, dankjewel. Ja. Maar nooit ja of nee. Allee, als het wel lekker was, ga ik natuurlijk zeggen ja. Hè? Maar ik durf dan niet nee zeggen, maar ik ga gewoon zeggen, dankjewel.
0: En denk je dat ze het dan snappen, wat je bedoelt?
1: Ik hoop het.
0: Ik ga dat ook eens toepassen.
1: Probeer eens.
0: Ja.
2: Want jij bent streng, heb ik gehoord, hè, op restaurant.
0: Hoezo? Ja,
2: ja. Enfin, nee, laten we zeggen, dan, moet ik mij hier nu uitredden? Ja.
0: Nee, maar er zijn... Geen leugen.
2: Laten we zeggen, wij hebben gemeenschappelijke vrienden. En ik hoor van die vrienden dat Luc Appermond niet de gemakkelijkste mens is.
3: Ik hoor onuitstaanbaar op restaurant.
2: Maar dat mag je, Luc. Ik vind, als je veel geld uitgeeft, dan mocht je een bepaald niveau van service en kwaliteit verwachten.
0: Nee, het enige wat ik vraag als ik binnenkom, of ik een tafeltje krijg ergens in een donker hoekje.
3: Ja, maar in een frituur, Luc, dat is echt onbegonnen werk vaak, hè.

0: Annelien Korevits, Jelle de Beulen en Jan Verheijen. Hoe zien jullie eruit als jullie gaan zwemmen?
1: Hou je broek aan, Jelle. Hou je broek aan.
0: Ik bedoel, gaan jullie zwemmen met attributen? Een badmuts, een brilletje, oorstopjes?
2: Ik zwem liefst naakt.
0: Oh, wat een leuke leugen.
2: Nee, dat is helemaal niet. Maar dat is niet waar. Ik zwem maar thuis. Hé. Ik zwem graag als ik naar een openbaar zwembad ga of in een hotel, dan niet. En dan is het een boxershort. Want zo, alleen een speedo, die een tijd is voorbij.
3: Ik heb die tijd nooit gehad, denk ik.
0: Annelien?
1: Ja, ik zwem niet zo heel vaak. Ik zwem eigenlijk het liefst in de zee. Dus als ik dan toch zwem, dan is dat gewoon met een badpak of een bikini.
3: Ik zwem met een zwembandje, maar dat is omdat ik er opzij zo een beetje gewicht.
0: In Minnesota namen ze in de jaren 20 iets bijzonders mee naar het zwembad. Straks mogen jullie raden wat.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai. Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
9: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
10: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend

0: Ze krijgen 90 seconden om het antwoord te vinden op een vraag die een luisteraar ons heeft bezorgd. Jelle de Beulen, Jan Verheijen en Annelien Korvits. Een vraag van Mark Soetens uit Willebroek. In de jaren 20 namen ze in Minnesota wat ongewoons mee naar het zwembad. Wat?
1: Minnesota, is dat belangrijk?
0: Nee, maar het was de eerste plek waar dat gebeurde. Het was een praktisch iets. Praktisch iets.
2: En was het naar een zwembad of meer een meer of een zee? Of een zee of
0: ja, je hebt gelijk. Ik noem het een zwembad, maar dat is eigenlijk dichterlijke vrijheid van onze Mark Soetens, die de vraag heeft ingestuurd. Het was eigenlijk een groot rond bad.
2: Een grote rondbad.
0: Heel groot.
3: Had het iets met de zeden te maken of zo?
0: Nee. De jaren 20.
2: Ja. Met eten of drinken?
0: Nee.
1: Met hygiëne?
0: Nee.
1: Met muziek?
0: Nee. De jaren 20. Dat was iets nieuws op de markt.
1: Ging je ermee in het water of was het ook om aan het meer aan de rand?
0: Nee, je ging ermee
1: in het water.
0: In dat grote bad.
3: Heeft het te maken met de drooglegging?
0: Nee, ik zei groot. Immens groot.
1: Immens groot. Een kompas.
2: Boot, iets van een
3: nijlpaard.
2: Iets van een luchtmatras of een boot?
0: Een
3: stoomtrein. Stoomboot.
0: Ja, maar dat zeg je zoiets.
3: Stoom? Iets met stoom?
0: Nee. Het is niet trein. Ook niet trein.
3: Een voertuig, een automobiel. Iets met de auto.
0: Ja,
3: als zo'n krik voor die auto aan te draaien.
2: Ah, een pedalo, een waterpedalo.
0: Een voertuig.
1: Om je mechanisch voort te bewegen. Dat je zelf
0: 20.
1: Moet zwemmen. De jaren 20. Dus het was de stoommachine.
3: Een waterscooter. Een toeter op een waterscooter.
0: Een groot bad.
3: Een boot met zo'n rat.
0: Ik moet één woord.
3: Oh.
2: Nee.
0: Het eerste auto was salon.
2: Moch.
0: We gaan even kijken.
3: Maar,
0: dat is een immens groot bad. Beschrijf even wat je ziet, Jelle.
3: We zitten 2 jaar 20, klassieke auto's inderdaad, in een groot bad rondrijden. Er staat auto wash bowl boven. Dus het is een soort rare car wash eigenlijk. Mensen rijden met een auto in een zwembad.
2: In plaats van te zwemmen,
1: maar dat heb je toch... Ik wil niet moeilijk doen, meneer de jury, maar dat heeft letterlijk gezegd met de auto.
0: Ja,
1: in het...
0: maar car wash, heb je dat
3: gezegd?
0: Dat
3: jawel, niet. Ik geloof het wel, hè. Ja. Dacht het wel.
1: Nu werkt zijn korte termijngeheugen weer wel, ja.
0: Dus wat nam men mee in de jaren 20 in Minnesota voor de allereerste keer na een bad? Ik zei wel het zwembad. De auto. Je mag niet vergeten, toen waren er nog geen geasfalteerde wegen.
1: Ja.
0: Van onder zat dat vol met modder. Dus om heel die modder los te weken, reed je een rondje met de wagen. En eens keer uit dat bad werd dan de wagen aan de bovenkant, de ramen en zo, ook nog gekuist. Meester,
3: ik stak mijn vinger op, alle kwartier trouwens. Ik heb een vraag. Als jij vraagt, wat nam men mee naar in Minnesota naar het zwembad? En ik zei tijdens de raadronde, ik zei automobiel. Waarom is dat dan niet juist, meester?
0: Ja.
3: Dus was het juist dan?
0: Ik reken het goed.
3: Jee! Ah.
0: Maar nu even naar jullie zelf. Jan, was jij de wagen zelf of ga jij naar de car wash?
1: Ik ga naar de car wash.
0: Ja.
1: We hebben een hele mooie, leuke car wash. Enfin, leuk, gewoon. Ja,
0: je ging zeggen een leuke wagen.
1: Nee, een efficiënte car wash. Ook met heel vriendelijke mensen. Dus, en ik heb dan zo gekoopt een abonnement. Dus ik ga naar de car wash.
0: En jij, Annelien?
2: Ik hetzelfde. En als we tijd hebben, doen we ook een self-car wash. Ja. Want mijn kinderen vinden dat heel leuk om zelfs met die hoge druk te kunnen...
0: Nu ga ik aan Jelle een vraag stellen die ik aan jullie niet ga stellen. Hoe ziet jouw wagen van binnen eruit?
3: Is dat weer voor een vooroordeel? Het klopt wel, uw vooroordeel, denk ik. Ja, dat is echt dat is een rijdende vuilbak.
1: Dus,
3: als ik in dat containerpark ga, dan doen ze die gewoon opzij in een container en dan rijd ik weg.
1: Echt?
3: Ja, dat is redelijk erg. Ik ben echt, ja. En ik neem me altijd voor, als je dan van de car wash komt of gaat opgeruimd, van nu ga ik een tijdje proper. Nee, toch, vulligheid.
1: Maar wat is dat? Zijn dat dan verpakkingen van etenswaren?
3: Nee,
1: zijn dat kranten?
3: Het is niet ranzig of zo, maar het is zo, we gaan sporten, dan gaat je waterfles of je schoenen laten daar dan in zitten. Of een zak met kleren en mijn kinderen van achter strips en brol. Het is geen vuilbak als in etensresten of zo. Alhoewel, gebeurt wel, soms ook. Als dan een keer een brooddoos een maand in de koffer, dat je denkt, maar wat riekt er hier? Heb ik een dier aangereden of wat is dat hier eigenlijk?
0: Ja, sorry Jelle, meteen tot jou heb gericht. Ik kan me niet voorstellen dat Jan Verheijen...
1: Nee, proper auto.
0: En Annelien?
2: Ik heb zelf een vuil zakje in mijn auto. Als ik lange ritten moet doen, dan hou ik ervan om alles in één zak te kunnen
3: deponeren. Mijn auto
2: deponeren.
3: Is een vuil zakje, dus al.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De federale regering zit vanaf straks opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een hoger btw-tarief, maar ook over een verlaging van de lasten op arbeid, zodat mensen netto meer overhouden. Maar het laatste is geen goed idee, vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
1: Het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat de meeste economen niet aanraden. Maar een probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. De laatste fase gaat pas in 2030, dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering.
0: De regering wil tegen 13 oktober een akkoord hebben over de begroting. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. De man werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om een erg grote schepen. Het grootste is 147 meter lang. Hoe dat is kunnen gebeuren, dat is nog onduidelijk en wordt onderzocht. 1 schip lag voor anker, mogelijk zijn de 2 andere er tegen gevaren. Er vielen geen gewonden, maar de schepen zijn wel beschadigd. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in enkele dagen tijd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen. Rusland had eerder al gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur instortte. Een ander man kwam vast te zitten in een garage. Barcelona beleefde de natste zaterdag van de afgelopen 20 jaar, met zware overstromingen tot gevolg. De hulpdiensten zijn al de hele voormiddag in de weer om mensen die in hun auto vastzitten te bevrijden. Ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En in 2 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag ook code oranje voor hevige regenval. Bij ons wordt het een zonnige dag vandaag met in de namiddag wel wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken hier en daar en ook tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.

In de zoete inval hebben we natuurlijk ook altijd het muzikale gast. En die heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Want hij heeft namelijk een nieuw album uit. En dit is de titelsong. Vintage and Old School. Hier is Bart Herman.

0: Bart Herman. Ja, Bart, vintage en old school, maar het klonk wel heel hedendaags. Prachtige song.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zijn de plannen voor de komende maanden?
1: De komende maanden zitten helemaal vol met repetities voor onze show die we gaan opvoeren in de Elisabethzaal in Antwerpen op 17 oktober. Dat is een show die heet 50 jaar muziek. Dus ik sta 50 jaar in het vak.
0: Het is je niet aan te zien.
1: Dankjewel. Maar ja, we gaan daar een verzameling doen van de liedjes die ik zong toen ik 15 jaar was. Tot vintage en old school vandaag. Dus heel iedereen
0: mooi.
1: Welkom.
0: Heel mooi, heel mooi. Heb je zin om, nu je toch hier bent, een rondje mee te spelen met ons
1: ja,
0: panel?
1: Ja, super. Ik stond daar net te luisteren. Ik heb er echt helemaal zin in.
0: Neem maar plaats.
1: Mag ik meedoen? Ja, oké.
0: Een vraag van Hilde Paridans uit Weert. Hieronymus of Jeroen Bosch is een van de meest raadselachtige schilders uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Hij schildert monsters en fantasiefiguren, maar hij componeerde ook muziek.

0: En Hilde Paridans heeft ontdekt dat dit muziekstukje een naam heeft. Namelijk kontmuziek. Waarom? Kontmuziek.
1: Eerste vraag, is het kont met een D?
0: Nee, het is kont met een...
1: Met een T.
0: T.
2: Maar verwijst het woord kont, K-O-N-T, ook letterlijk naar het menselijke achterste, de derrière?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Heeft het iets te maken met een toiletbezoek?
0: Nee, gelukkig. Nee.
4: Dat geluid, dat klonk... Wordt er geluid voortgebracht met de kont?
0: Kun jij dat?
4: Ja, ik kan dat, maar of dat dan hier...
0: Nee, laat zitten. Ja.
1: Hij was de eerste schilder die ooit een bloot achterwerk heeft geschilderd. En daarom alles wat je...
0: Het begint zo goed, maar daarna ben je weg. Ben ik je kwijt.
1: Het begint altijd ongelooflijk goed en dat eindigt altijd slecht. Zie mij hier zitten.
3: Dus het begin was goed. Hij heeft een bloot lichaamsdeel, een bloot
0: kont geschilderd. Hij heeft een bloot gat geschilderd.
3: Voilà. Okay.
0: Met... Waarom heet dit kontmuziek wat we daarnet gehoord hebben?
2: Ah, dat penseel zat in zijn
0: bil.
2: Direct
3: de veerjan.
2: Maar alleen Luc, sorry, dat is al gebeurd. Dus
5: direct te veel weer, hè? Direct
2: ja,
5: te veel.
2: Maar ik dacht echt van ik heb het.
3: Ik wou het niet zeggen.
1: Maar noemde Hieronymus Bos de kont?
0: Nee. Hij was zich daar niet van bewust. Ze hebben dat pas in 2014 ontdekt.
5: Ze hebben zijn kont ontdekt.
0: Een student bekeek dat schilderij.
1: En ze zag een trompet uit die...
0: Och, jongens, schippend.
2: Ja, maar sorry, maar dat is... Dat zou puur Bosch zijn.
0: Wat een gedachte.
1: Dat,
0: zei,
1: ja, toch, dat was de stijl toen.
2: Komt muziek.
5: Maar het is gebaseerd op een specifiek schilderij. En ze zag daar de partituur op. En die hebben ze dan aangespeeld.
0: Waar stond die partituur?
5: Op de schilderij, de kont.
0: Goed geraden door Jelle de Beulen. Ik moest het woordje partituur of noten op de kont geschilderd horen. Want, kijk even mee naar dit prachtige drieluik van Hieronymus Bosch. Je ziet hier een veelkleurig schilderij met allemaal gekke figuren. Zie je dat cirkeltje staan? En nu gaan we dat even vergroten voor de mensen hier in de zaal.
5: Wow.
0: En dit is het achterwerk van een geschilderd figuur... En wat zie je, Jan?
2: Noten, een notenbalk.
0: Voilà.
2: Op zijn kont.
5: Maar zijn noten zelf zie je niet, want zijn benen zijn tegen elkaar.
0: En in twee...
5: Wel voor de mensen thuis, hè.
0: En in 2014 pas heeft een student die dit schilderij van heel dichtbij bekeek en bestudeerde... want er staan honderden figuren op, naaktfiguren. En daar was één achterwerk te zien van een figuur... en ze zag dat daar muzieknoten op stonden... en ze is die beginnen te analyseren en heeft het muziekstukje... Moet je het nog eens horen?
2: Ja,
5: dat is wel een heel cool verhaal, dit.
2: Ja.

0: Klopt het helemaal, Bart Herman?
1: Er is een klein foutje gespeeld, maar dat is begrijpelijk.
2: Het is de spleet dat een beetje moeilijk leesbaar is. Ja.
0: Mag ik je hartelijk bedanken voor het meedoen. Dames en heren, Bart Herman.
2: Bart. Radio BNN.

als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik.

voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen

0: Jelle de Beulen, Jan Verheijen en Annelien Korevits. Hebben jullie een favoriete geur? Jan?
1: Goh, ik ben zo niet van de geuren. Je hebt zo mensen die in interviews kunnen zeggen van... Ja, ik herinner me, ik stond op een weide in Glasgow... en daar kwam de geur van vers gemaaid gras gemengd met regen en schapen.
2: Wat, daar gaan mijn anekdote. Allee,
3: ik ook.
1: Dus dan ben ik soms jaloers, want ik denk, ik riek dat niet.
0: Jelle?
3: Ja.
2: Wat je wel kunt hebben, zo... geurherinneringen bijvoorbeeld.
0: Wat Jan dat net zei.
2: Ja, maar nu denk ik dat hij mij bekakt gaat vinden omdat ik een geuranekdote heb.
1: Maar vertel maar eerder.
2: Ik stond dus bij in Glasgow. En ja. Zo, bijvoorbeeld, van huizen van vrienden vroeger, die hadden altijd een specifieke geur. En als je dat later terugruikt, 20 jaar later, dat die geur nog altijd hetzelfde is, dat vind ik zo nog wel cool.
0: Heel herkenbaar, ja. Heb jij een bepaald parfum, een bepaalde geur?
3: Wel, ik ging net zeggen, ik heb dan vooral mijn mannenparfums. Bijvoorbeeld de geur van mijn grootvader vroeger, als ik dan nu, jammer genoeg is die gestorven, als ik die geur nog ergens ruik, dan instant kan ik dat linken met bepaalde mensen.
1: Ik heb nu... Kunt jij raden welke?
2: De geur van haar grootvader nu. Sorry.
3: Maar ik herken het wel.
1: Ja, wel, het is de geur van Geert Hunaerts.
3: Nee, dat wist ik niet.
1: Alleen, Geert Hunaerts heeft geen eigen parfum. Maar op de set van Team Spirit vond ik altijd dat Geert Hunaerts heel prettig rook. Ik vroeg Geert, wat is uw parfum?
3: Ja.
1: En die ben ik dan ook gaan kopen. Maar ik weet niet wat de naam is. Dus dat is dan bijvoorbeeld een geur die mij wel is bijgebleven.
2: Als je erover nadenkt, heb je dat wel. Maar dat is niet dat je spontaan bedenkt. Zo'n
0: maar het is niet omdat dat bij Geert bijvoorbeeld wel matcht, dat dat bij iedereen matcht, toch? Dat hangt toch ook af van de
3: individu? Ja, ik denk dat ook. Dat hangt toch heel hard af van de...
0: persoon die het gebruikt.
3: Ja, ook de huid.
2: Momenteel draag ik eau de transpiration de voiture.
1: Ah. Ja.
0: Ik heb straks een vraag over een geur van ajuinen.
2: Oei.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: seizoen De Inval met Annelien Korevits, Jan Verheijen en Jelle de Beuler. Een vraag van Siel Goossens uit Borsbeke. Wat kan je met zekerheid zeggen van een t-shirt dat naar ajuin ruikt?
1: Dat iemand uit Aalst is? Heeft het met het beroep of de werkzaamheid van degene die je draagt te maken?
0: Het heeft te maken met degene die het draagt.
2: Ja. Maar die dan een kok of chef is?
0: Nee, gelijk wie.
1: Zijn er mensen die een bepaalde transpiratiegeur hebben die heel erg naar ajuin ruikt?
0: Daar heeft het mee te maken. En we pakken als voorbeeld een t-shirt, omdat iedereen dat wel eens draagt.
3: Iets wat sporten. Een bepaalde activiteit?
0: Ik neem aan dat je dan activiteiten gedaan hebt of doet met die t-shirt aan.
2: Ajuin gesneden.
0: Maar je kunt dat eigenlijk blind... Daar ligt een t-shirt voor jou die gedragen is en dan kun je daar iets van zeggen. Maar als hij ruikt naar ajuin, dan weet je met 100% zekerheid dat het een t-shirt is...
3: Van een man of een vrouw?
0: Ja, van...
2: Een vrouw, om aan die koken...
0: Wat?
3: Nee.
0: Van
3: een vrouw.
0: Goed geraden door Annelien Korevits. De vraag van Siel Goossens was... wat kun je met zekerheid zeggen van een t-shirt dat naar ajuin ruikt... dat het gedragen is door een vrouw.
1: As simple as that.
2: Omdat de man zijn transpiratie heft de geur van ajuin op dan. Is dat de logica? Nee.
0: Nee, je kan namelijk het geslacht raden van een persoon... gewoon op basis van de zweetgeur. Hè. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat vrouwen en mannen... verschillende geurstoffen produceren wanneer ze transpireren. Vrouwentranspiratie bevat meer zwavelhoudende stoffen. Doet denken aan ajuin. Mannen die hebben meer een vetzuurgeur. En dat lijkt op gerijpte kaas.
2: Oef. Dat is dan niet het t-shirt dat je ruikt op dat moment.
0: Maar laten we er ook aan toevoegen dat lichaamsgeur ook sterk beïnvloed wordt door wat je eet. Hè. Knoflook, kruiden, of je alcohol drinkt. Genetica heeft ermee te maken. Hygiëne, medicatie, stress. Het heeft alles te maken met de bacteriën. Maar als je een t-shirt ziet liggen en het ruikt naar ajuinen, dan zeg je, dat is van een dame.
1: Ja. Ja. Dat is nu wel iets waar we weinig mee zijn, hè, Luc?
0: Ik weet het
1: niet. In het dagelijkse leven...
0: Transpireer jij veel?
1: Eigenlijk niet zo heel veel. Zo van die okselvijverachtige toestanden, daar heb ik nu...
0: Ik zie jou veel in televisiestudio's, maar ik zie geen druppel transpiratie.
1: Nee. Ik ben blij dat je het opgemerkt hebt. Dat
0: jij,
1: is, inderdaad.
0: Annelien?
3: Nee, ik ben persoonlijk ook geen harde zweter. Nee,
1: dat brengt ons bij Jelle.
3: Ja, Jelle.
2: Ik zweet lekker een nos. Ik zit te zweten lekker geen... Ja.
1: Zeg maar, hoe ging het? Want in onkels heb jij van die weet dat, vet protheses.
2: Siliconen die op je gezicht.
1: Ja. En dat moet dan toch lastig zijn als je zweterke bent?
2: Ja, dat is eigenlijk vrij lastig. Zeker, we draaien vaak in de zomer als het dan zo 30 graden is. En ik heb zo'n dubbele kin en er zit een

0: holte in.
1: Ah, die vult zich met water.
0: Die vult zich met water. S'avonds trek je dat open en dan komt er echt zo...
1: Oh my god.
0: Echt gemakkelijk een half glas zweet uitgelopen en dat wordt liefkozend beulabijzen genoemd.
1: Beulabijzen.
0: De boeiabijzen van de beulen. De beulabijzen, dames en heren.
1: Eikes, ja.
0: Nu in die lokale winkel.
1: Ja.

0: Vandaag hoor je Jelle de Beule, Annelien Korevits en Jan Verheijen in de Zoete Inval. Een vraag van Pieter Lefevre uit Lendeleden. In 1970 kwam er een speciale editie van Playboy op de markt. Wat was er zo bijzonder aan die speciale editie? 1970.
1: De vrouwen hadden allemaal kleren aan.
2: Ja, ik ging hetzelfde zeggen.
0: Nee,
2: ja.
0: Nee.
3: Het was de eerste met zo'n uitklap.
0: Nee, met centerfold. Ja, ja. Nee, dat bestond al.
2: Het was een man op de cover.
0: Nee.
3: 1970.
0: Ja.
3: Was het de eerste met een beroemde Playgirl?
0: Of nee,
3: met een,
0: nee, de allereerste Playboy was in 1953 met Marilyn Monroe op de cover. Ja. Was
1: 3D? Met zo'n bril bij?
0: Nee.
3: Was het de eerste?
0: Ga door, Jelle.
1: 3D met...
0: Niet met 3D, maar
2: relief.
0: Je wijkt af van het geëikte pad.
1: Ja,
0: en dat is wat je moet doen, om het antwoord te vinden. Wat zei jij, Annelien?
1: In braille.
0: Ja, goed geraden, braille. En voor één keer kon je niet kijken, maar wel eraan komen. aan de Playboy in braille, ja. In 1970 bracht Playboy een braille-editie uit en die zag er zo uit. Voor de mensen hier in Ieper in de zaal zien ze al die puntjes van het braille geschrift. Hè.
3: Ja, maar Luc, nu laten gewoon het logo van Playboy zien. Ja, ik verwacht iets anders.
1: Bladert een keer wat door, zeg.
0: Ja, jongens, ik moet jullie ontgoochelen. Daar staan alleen artikels, interview en columns in en geen foto's.
3: Allee.
1: In die braille?
0: Ja, hoe gaan we dat doen?
1: Jij leest artikels, wij kijken naar de foto's, hè, Luc. Maar die vrouwen konden dan ook voelen? Konden die de vrouwen dan ook voelen? Of werden die dan beschreven in de...
0: Maar nee, er waren geen foto's in, alleen de teksten.
1: Deze editie was enkel tekst?
2: Enkel tekst.
0: Juist, ja.
1: Allee.
0: Maar ik moet wel zeggen, je kunt over Hugh Hefner veel vertellen. Maar nadien zijn er veel andere tijdschriften ook begonnen met het aanbrengen van braille tekens voor
1: maar
0: de slechtziende.
1: Maar werden er dan die teksten blote meisjes beschreven? Ook niet. Als je dan...
0: Allee, ik lees toch geen Playboy.
1: Maar nee, maar ja, je bent ook niet blind, hè? Nog niet.
0: Ben jij ooit geabonneerd geweest op Playboy?
1: Nee, we gingen dat gaan stelen in de supermarkt.
0: Echt?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: dus dat mijn steelcarrière begonnen is.
0: Jan, die kan zeggen, uit beroepsethiek moest ik dat wel...
3: Nee, ik moet niet flauw doen bespreken over de ik was een puber in de mid-jaren 70. Er zijn heel veel dingen die nu bestaan, die toen niet bestonden. Dus ja, ik heb wel eens de Playboy gekocht natuurlijk. Ja.
1: Luc, ik heb toch nog twee vragen. Ik weet niet of het op je papier staat, maar ik heb twee vragen. Dus, de eerste vraag die je niet beantwoordde daarnet. Werden er mooie blote meisjes beschreven in... Wacht, dat is mijn eerste vraag. Beschreven in braille.
0: Ja.
1: En de tweede vraag. Hoeveel handen heb je nodig om braille te lezen als er blote meisjes zouden in gestaan hebben?
0: Ik denk handen en voeten.
1: Oh, oké. Jij zit zo in.
3: Ik vind dat nu eigenlijk geen slechte vraag. Braille, dat is
1: mijn
3: hand. Ik neem aan
0: voelen,
3: mijn één hand.
0: Voelen,
3: dat
0: is maar voelen. Hè?
1: Is dat één of is twee?
3: Maar lees je met je twee handen braille? Het is met twee handen, wordt mij
1: met
3: duidelijk gemaakt. Dus braille is met twee handen. Ja.
1: Ah ja, dan snap ik dat er geen prenten in stond.
3: Oké. Okay.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja, kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
11: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Tijd om afscheid te nemen, maar graag wil ik van jullie nog eerst vernemen wat jullie gaan onthouden uit deze aflevering. Jan.
1: De ontdekking dat er op één personage in dat gigantisch schilderij van Hieronymus Bosch muzieknoten op de kont geschilderd staan en dat iemand dan die noten heeft ontcijferd en die muziek alsnog heeft kunnen componeren en laten horen. Dat vond ik toch wel een weetje.
0: Fascinerend, hè? Annelien.
2: Ja, bij mij bleef vooral hangen dat een Britse vrouw zo jaloers was als ze haar mannen regelmatig aan een leugendetector legde.
0: Zou jij het ooit overwegen?
2: Ik zou het nooit doen. En ik denk dat mijn vriend in kwestie ook nooit zou toelaten om het te doen. Dus het lijkt mij heel... Ja.
1: Dat is verdacht, hè, Annelien? Oeh, dus die zou dat niet willen.
2: Ja, het is gewoon
3: waarom?
2: Niet gezond, Jan.
3: Je bent te verbergen eigenlijk.
1: Wat heeft hij
2: te verbergen? Ja, Jelle had je onthouden.
3: Ja,
0: Jelle.
3: Ja, dus die foto, ik vond die wel fascinerend van in de jaren 20. Dat in zo'n groot rond zwembad al die automobielen rondreden om gewassen te worden. Ik vond het ook heel jammer dat ik die vraag heb moeten winnen op procedurefouten en op...
0: Mag ik jullie bedanken, Jan Verheijen, Annelien Korenvissen, Jelle de Beulen. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja, kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Spanje zijn 2 doden gevallen bij noodweer. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. En de Duitse bondskanselier Merz brengt een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemiddag. In de regio rond Barcelona, dan zitten we in Spanje, zijn zeker 2 mensen omgekomen na hevige stortregens. 1 persoon is ook nog altijd vermist. Lucas Lecluze, hoe uitzonderlijk was deze neerslag?
1: Zeer uitzonderlijk. Het was de natste dag in zeker 20 jaar. En op sommige plaatsen is tot 250 liter water per vierkante meter gevallen. En dat veroorzaakte zware overstromingen. Een man van 75 is overleden nadat een muur op een camping was ingestort. En een andere man kwam vast te zitten in de parkeergarage onder zijn gebouw. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend bezig om mensen die in een auto vastzitten te bevrijden.
0: Ja, en is de zwaarste regenval nu voorbij?
1: Ja, in Barcelona wel, maar de regen verplaatst zich nu naar het noordoosten van Catalonië, richting de grens met Frankrijk. Daar geldt het rode alarmniveau nog tot 2 uur deze namiddag en verwachten ze een uitzonderlijk zware storm. De overheid vraagt iedereen om binnen te blijven en zeker niet in de buurt van rivieren of tunnels te komen.
0: Dankjewel voor het overzicht, Lucas. De Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en hij zag de regen ook met bakken uit de lucht vallen.
2: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch, ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden en Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag. Ze hadden eigenlijk ook gezegd dat je niet mocht, je moest binnenblijven. Ik had dat niet gedaan omdat ik dacht, het zal wel niet zo erg zijn, maar het was wel heel erg.
0: En ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Heel wat wegen liepen onder, geparkeerde auto's spoelden in zee en huizen zijn beschadigd. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval en overstromingen in 2 departementen. In eigen land zit de federale regering straks opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging of een verlaging van de lasten op arbeid. Om de begroting op orde te krijgen zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden. Zoals het systeem van de salariswagens, vindt Kevin Spiritus. Hij is professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
3: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
0: En ook de Brusselse regering onderhandelt straks verder over de begroting. Voor de begroting van volgend jaar wil de Brusselse regering het tekort met 120 miljoen euro terugdringen. Om dan in 2029 een begroting in evenwicht te krijgen. Er wordt onder meer gepraat over duurdere tickets bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. Maar de overheid wil toch vooral op zichzelf besparen, zegt Steven van Garsen, politiek journalist bij Brus.
4: We willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken. Hè. Er is een aanwervingstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. Men is ook volop aan het fuseren. Hè. Administraties worden gefuseerd daar om een efficiëntiewinst uit te halen. Dus ja, de bedoeling van tenminste de minister van Begroting, Dirk de Smet, is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk ja, zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, ja, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal burgers terecht.
0: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Lien de Koeman ging er kijken.
5: Een oude stoomlocomotief heet de bezoekers welkom.
6: Ik vind dat heel leuk om te zien. Ik ben altijd wel een fan geweest van treinen en zo.
5: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS deze werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
7: We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan ja, hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden.
5: En fascinatie is hier inderdaad het sleutelwoord.
6: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. Wij wonen hier ook vlak in de buurt en nu kunnen eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
5: Liefhebbers kunnen ook onder de treinen alle mechaniek bewonderen.
8: Meestal zie je hem van bovenaan. Dus kan je onderaan kijken naar de technieken, naar de remmen, naar de compressoren, naar de omvormers. Ik heb plezant.
5: En zo haalt iedereen er iets uit dat boeit.
9: Moet de trein nog eens te toet doen?
10: Ja. Toet, toet.
0: Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, nadat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in een paar dagen tijd. De schade bleef relatief beperkt, maar de aanval veroorzaakt wel heel wat verkeershinder. En op het moment van de inslag was de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Rusland had buitenlanders nogthans gewaarschuwd om Kiev te verlaten, maar daar had Merz geen oor naar. Dat zegt correspondent Michiel Driebergen.
11: Het lijkt er inderdaad op alsof Merz, de bondskanselier van Duitsland, zich daar helemaal niets van heeft aangetrokken. Hij is vanochtend gearriveerd per trein in Kiev. En nou, eigenlijk tegelijkertijd sloeg er inderdaad een drone. Het kan ook een kleine raket zijn geweest op de noordelijke brug in Kiev, terwijl daar overigens op dat moment echt verkeer overheen rijdt. Naar het lijkt geen ernstige schade en naar het lijkt vooralsnog ook geen gewonden. Al is dat een wonder, mag dat echt een wonder heten.
0: Het weer tot slot, de rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht met maxima tot 23 graden. En dat is ook het weerbeeld voor de komende dagen, na mogelijk een grijze start telkens ochtends. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we dan regen en buien en wordt het gevoelig frisser, nog tot 15 graden. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn tenminste 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregen. Staat dat vooraan in het nieuws. Ook elders in Europa wordt er gewaarschuwd voor veel regen en stormweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: ...al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

0: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 1 uur, goedemiddag 14 nieuws met Iris van Impe. In Spanje zijn 2 doden gevallen bij noodweer. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. En de Duitse bondskanselier Merz brengt een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen na hevige stortregens. 1 persoon is ook nog vermist. Lucas Lecluze, hoe uitzonderlijk was deze neerslag?
1: Zeer uitzonderlijk. Het was de natste dag in zeker 20 jaar. En op sommige plaatsen is tot 250 liter water per vierkante meter gevallen. En dat veroorzaakte zware overstromingen. Een man van 75 is overleden nadat een muur op een camping was ingestort. En een ander man kwam vast te zitten in een ondergelopen parkeergarage onder zijn gebouw. En hij verdronk. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend bezig om mensen die nog in een auto vastzitten te bevrijden.
0: En is de zwaarste regenval nu voorbij?
1: In Barcelona wel, maar de regen verplaatst zich nu naar het noordoosten van Catalonië, richting de grens met Frankrijk. En daar geldt het rode alarmniveau nog tot 2 uur deze namiddag. Ze verwachten daar een uitzonderlijk zware storm. De overheid vraagt iedereen om binnen te blijven en zeker niet in de buurt van rivieren of tunnels te komen.
0: Dankjewel, Lucas. En de Vlaming Mark Meesen woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
2: Het was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag. Ze hadden eigenlijk ook gezegd dat je niet mocht, je moest binnenblijven. Ik had dat niet gedaan omdat ik dacht, het zal wel niet zo erg zijn, maar het was wel heel erg.
0: En ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op het Griekse eiland Kreta viel in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter en werden zo'n 22.000 blikseminslagen geteld. Heel wat wegen liepen onder, auto's spoelden in zee en huizen raakten beschadigd. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regen en overstromingen. De federale regering zit vandaag opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging of een verlaging van de lasten op arbeid. Om de begroting op orde te krijgen, zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden, zoals het systeem van de salariswagens. Dat vindt Kevin Spiritus van professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
3: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
0: Ook de Brusselse regering onderhandelt dit weekend over de begroting. En voor die begroting van volgend jaar wil de Brusselse regering een tekort met 120 miljoen euro terugdringen, om dan in 2029 een begroting in evenwicht te bereiken. Er wordt onder andere gepraat over duurdere tickets bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. Maar de overheid wil vooral op zichzelf besparen, zegt Steven van Garsen, politiek journalist bij Brus.
4: We willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken. Hè. Er is een aanwervingstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. Men is ook volop aan het fuseren. Hè. Administraties worden gefuseerd daar om een efficiëntiewinst uit te halen. Dus ja, de bedoeling van tenminste minister van Begroting Dirk de Smet is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk ja, zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, ja, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal burgers terecht.
0: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen onderhouden en hersteld. En er worden ook wisselstukken gemaakt voor alle andere werkplaatsen van de NMBS. Linde Koeman ging er langs.
5: Een oude stoomlocomotief heet de bezoekers welkom.
6: Ik vind dat heel leuk om te zien. Ik ben
5: altijd wel een fan geweest van treinen en zo.
6: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS deze werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
7: Dat trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden.
6: En fascinatie is hier inderdaad het sleutelwoord.
5: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. En nu kun je eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
8: Vroeger ben ik bij al die treinen die hier staan meegereden, naar het werk. Dat is herinneringen van vroeger.
6: Liefhebbers kunnen ook onder de treinen alle mechaniek bewonderen.
9: Meestal zie je hem van bovenaan. Dus kan ik hier onderaan kijken naar de remmen, naar de compressor, de omvormers. Dat is keer plezant.
6: En zo haalt iedereen er iets uit dat boeit.
10: Moet de trein nog eens tutu doen?
11: Ja, tutu doen.
0: Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de vijfde aanval op een brug in enkele dagen tijd. De schade blijft relatief beperkt, maar de aanval veroorzaakt wel heel wat verkeershinder. Op het moment van de inslag was de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Rusland had buitenlanders nochtans gewaarschuwd om de hoofdstad te verlaten, maar daar had Merz geen oor naar, vertelt correspondent Michiel Driebergen.
12: Het lijkt er inderdaad op alsof Merz, de bondskanselier van Duitsland, zich daar helemaal niets van heeft aangetrokken. Hij is vanochtend gearriveerd per trein in Kiev. En nou eigenlijk tegelijkertijd sloeg er inderdaad een drone. Het kan ook een kleine raket zijn geweest op de noordelijke brug in Kiev. Terwijl daar overigens op dat moment echt verkeer overheen rijdt. Naar het lijkt geen ernstige schade. En naar het lijkt vooralsnog ook geen gewonden. Al is dat een wonder. Mag dat echt een wonder heten.
0: Op het EK wielrennen zijn de mannen enkele minuten geleden begonnen aan de wegrit. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor de zege. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen.
13: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
0: In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-manche van het seizoen, haalde Verstappen het voor WK-leider Kimi Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race in Maleisië gereden. De rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen blijft dat zo, na mogelijk een grijze start telkens. Tijdens de tweede helft van de week regen en buien en gevoelig frisser nog tot 15 graden. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. En ook elders in Europa wordt er gewaarschuwd voor veel regen en stormweer. Meer op 14nieuws.be.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
2: En de die?
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
7: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Wetstraat wordt verder gepraat over de federale begroting. Die onderhandelingen van de regering moeten 10 miljard euro opleveren aan inkomsten of besparingen. Ook gisteren zaten de partijen samen, maar vandaag liggen belangrijke en moeilijke thema's op tafel, vertelt Michael van Drogenbroek, die het volgt.
1: Vandaag gaat het echt over die taaie brok, want er moet 10 miljard euro gevonden worden. Er ligt een soort menu op de tafel, waar de premier een soort aanbod doet van zelfs 14 miljard euro, met verschillende maatregelen die hier zullen besproken worden. Maar we weten dat heel wat van die maatregelen bij de ene of de andere regeringspartij op een jet stoten. Onder meer het verhogen van de BTW-tarieven, heeft de MRL van gezegd, doen we niet. Naar nieuwe inkomsten kijken ook niet. Snoeien in de gezondheidszorg ligt bij anderen dan weer moeilijk. Dus ja, de taaie brokken, als je het zo kan zeggen, die moeten hier vandaag op de tafel gelegd worden. En dan is het maar de vraag of dat optimisme zal blijven.
0: Het noodweer boven Spanje is via Barcelona weggetrokken naar Girona in het noorden. Barcelona bleef gisteren de natste dag in 20 jaar. Door de stortregens zijn in de Spaanse regio zeker 2 doden gevallen. Een rivier dreigt er nu te overstromen. Gisteren was gewaarschuwd voor veel regen en Dieter Covent zag ook dat het hevig stormde.
2: De regen van gisteren was, op de 4 jaar dat ik hier nu woon, was echt ongezien. We hebben dan ook een waarschuwing gekregen dat, ik denk dat er om 10 uur gisteravond was, dat de metrostations onmiddellijk en onherroepelijk dicht gingen. Het was echt wel noodweer gisteren. Het was heel gevaarlijk. Dus ook alle buitenactiviteiten moesten afgeschaft worden. Alle parken zijn dichtgegaan. Het was de hele dag al redelijk zwaar aan het regenen, maar gisteravond hebben we een enorm zwaar onweer gehad. Donderslagen, bliksemschichten.
0: En ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS de werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
3: Het trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden. Het is ook een hele grote, een hele belangrijke werkplaats met 1200 werknemers. Hier worden treinen onderhouden. We herstellen hier ook de treinen als ze betrokken zijn in een ongeval. We moderniseren de treinen. We maken wisselstukken op maat. Dus echt wel een heel belangrijk centrum voor al onze werkplaatsen verspreid over heel het land.
0: In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de Grote Prijs van Bahrein, de 16e WK-manche van het seizoen, haalde Verstappen het voor WK-leider Kimi Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race in Maleisië gereden. De rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen blijft dat zo. 'S Ochtends kan het mogelijk wel wat grijs zijn. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Het wordt ook gevoelig frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

It's how wonderful life is.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code yellow!
3: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
10: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de die?
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van
2: Leonidas.
0: Voorwaarden op leonidas.com.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Zo zijt gij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In het restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft de man vanmiddag ander bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen twee mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. Vlaams minister Ben Weitz wil een belangenconflict inroepen tegen een plan van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke over een aanpassing aan de vliegroutes naar de luchthaven van Zaventem. De vliegtuigen veroorzaken veel geluidsoverlast boven enkele Brusselse gemeenten. Krukke besliste om bepaalde veiligheidsnormen te versoepelen, waardoor minder vliegtuigen verplicht worden om boven Brussel te vliegen, maar toch boven de Vlaamse rand mogen vliegen. Als die maatregel er effectief komt, dan roept Weitz een belangenconflict in. En dat zei hij vanochtend in de Zevende Dag op VRT1.
1: Een belangenconflict dat zorgt er onmiddellijk voor dat de maatregel geschorst wordt en dat er overleg wordt georganiseerd op het niveau van het overlegcomité. Wat wij nu al gaan doen, is dat thema al agenderen op het overlegcomité. Maar wanneer meneer Krukke toch nog beslist maatregelen te nemen die zorgen voor concentratie boven de Vlaamse rand, dan zeggen wij heel duidelijk, dan gaan wij al onmiddellijk een belangenconflict inroepen.
0: In Brussel nemen ruim 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen een eigen route. Samen zamelden ze al €750.000 in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdedigen van hun rechten. Deze mensen vertelden aan de Brusselse zender Brus waarom ze meewandelen.
2: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
3: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
4: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
0: In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Kelders en straten zijn ondergelopen, twee mensen zijn omgekomen en er is nog altijd één vermiste. Door de zware regenval is het peil in de rivieren enorm gestegen en er wordt gevreesd voor overstromingen. Zo worden in Barcelona bewoners langs rivieren opgeroepen om hogere verdiepingen op te zoeken. En ook ten noorden van Barcelona zijn er problemen door overstromingen. Het blijft zonnig vanmiddag, rustig en zacht met maximaal tot 23 graden. En ook de volgende dagen blijft dat zo. 'S Ochtends kan er mogelijk mist hangen. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Het wordt dan frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ze maakt een vreemd geluid. Intiem is het, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intiem is het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intiem is het, pas maar joep.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: trekt een actieve onweerszone over het land met
1: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Oh.

0: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel op onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Barcelona werd zwaar getroffen en ook meer in het noordoosten kon de rivier Daro het water niet meer slikken. Jerry, die een B&B uitbaat in Platja Daro, vertelt dat de situatie nu stabiliseert.
1: We wonen hier in een beetje heuvelachtig, bergachtig gebied. En al het water dat naar beneden komt, dat verzamelt zich natuurlijk op het laagste punt. Ja, daar kunnen de waterputten het niet aan. Daar staan de straten nu blank, ja. De rivier Ridaura is een stukje buiten zijn oevers. Maar het is allemaal goed begeleidbaar. Ja. We hebben vanmorgen 60 liter per vierkante meter in 3 uurtjes water te verwerken gekregen. Dus het water gaat waar het heen kan. En dat hebben we moeten begeleiden, maar verder. Ik moet zeggen, het ziet er nou alweer lichter uit. En er lopen weer mensen op straat. Ja.
0: In de regio Barcelona zijn 2 mensen omgekomen en er is nog altijd 1 vermiste. In Frankrijk blijven 400 tot 500 middelbare scholen morgen gedeeltelijk of volledig gesloten. Dat zegt de Franse minister van Onderwijs. Scholieren protesteren er al dagenlang tegen de slechte staat van het onderwijs. Die protesten lopen regelmatig uit de hand. In 24 scholen is brand gesticht of zijn plunderingen aangericht en al 78 personeelsleden raakten gewond. Alles samen sloten vrijdag zo'n 500 scholen de deuren. En het is ook morgen nog niet veilig genoeg om de lessen weer volledig te hervatten. En ook in Franstalig België was er de afgelopen dagen scholierenprotest. Vooral in Luik liepen die uit de hand en bleven vrijdag verschillende scholen dicht. Daar zullen de lessen maandag wel volledig hervatten. De Welshman Elfyn Evans is de nieuwe wereldkampioen rally. Na een spannende laatste race was de eindzege voor Evans nadat zijn Zweedse concurrent in de voorlaatste bocht in de fout ging. Voor de 37-jarige Evans is het zijn eerste wereldtitel. Op de erelijst volgt hij de Fransman Sébastien Ogier op. En op het EK wielrennen in Slovenië hebben de renners nog zo'n 40 kilometer te gaan. Karel Bertele, hoe is de situatie daar?
2: Er is een groep van 50 renners die nog deel uitmaakt van de kop van de koers. Ze jagen op dit moment op 1 eenzame leider, Pavel Sivak, op de Fransman. Maar die wordt op dit moment ingerekend. En we gaan inderdaad naar de streep voor het ingaan van de voorlaatste ronde. Het zijn nog 2 ronden die moeten gereden worden van elk 22 kilometer. Dus nog 44 kilometer staat er op de teller op dit moment. De Belgen vooraan zijn gewoon op de voorposten de koers aan het controleren. Remco Evenepoel, groot favoriet, is nog omringd door 3 ploegmaats. Door Ramses de Bruyne, door Maxim van Gils en door Ilan van Wilder.
0: Dankjewel, Karel. Het weer vanmiddag is het zonnig en zacht, maximaal tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo, 's ochtends kan het mistig zijn. Daarna krijgen we regen en buien en dan halen we nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene, tophits. Okay.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
7: Ja, ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
11: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
12: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Wetstraat wordt verder gewerkt aan de federale begroting. Brazilië kiest een nieuwe president. Remco Evenepoel strijdt met de Italiaan Ciccone om het goud op het EK wielrennen op de weg. Al de hele dag zit de kern van de federale regering bijeen om te onderhandelen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. Toch stond vandaag al aangekruist als een belangrijke dag. Michael van Drogenbroek staat in de Wetstraat.
1: Terwijl de Wetstraat 16 baat in de nazomerzon, buigt binnen de top van de federale regering zich opnieuw al een hele middag over de begroting van volgend jaar. Bij aankomst was vicepremier Jan Bon van N-VA optimistisch.
2: Maar we hebben gisteren constructief gewerkt, maar er is nog veel werk op de plank. En het is nog lang eer de State of the Union van de eerste.
3: Het hoeft vandaag niet rond te zijn.
2: Maar ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis?
1: En toch, niemand durft uit te sluiten dat de sfeer vandaag heel wat minder wordt. Want vandaag komen ook de moeilijke keuzes op de tafel. Gaan de btw-tarieven omhoog? Moeten er extra inkomsten worden gezocht bij de sterke schouders? Maar evengoed wordt er gesneden in de gezondheidszorg. Het zijn allemaal keuzes die voor één van de meerderheidspartijen bijzonder moeilijk liggen. En die voor spanning kunnen zorgen. Mogelijk in de late uren, want premier De Wever hoopt vandaag lang te kunnen doorgaan.
0: De voorzitter van meerderheidspartij, Les Engagés, Ivan Verhoogstraeten, heeft uitgehaald naar wat hij conservatief rechts noemt. Hij deed dat op de familiedag van zijn partij. Verhoogstraeten vindt conservatief rechts rigide en zonder verbeelding. En hij leek daarmee te wijzen naar de coalitiepartners van Les Engagés in de federale regering, MR en N-VA. Al noemde hij die partijen niet bij naam. Hij pleitte ook opnieuw voor betere en efficiëntere belastingen. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen, zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper aangeduid heeft. Die regel valt nu weg, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Je ziet dat er soms mensen van Limburg een puppy kopen in West-Vlaanderen. En in het eerste jaar wordt die ernstig ziek. En dan gaan die logischerwijze naar hun eigen dierenarts in hun omgeving in Limburg. Maar dan vervalt de garantie, want eigenlijk moet die naar de dierenarts gaan in West-Vlaanderen. En dat is gewoon niet praktisch. Dus we heffen dat op en we zorgen ervoor dat iedereen die een puppy koopt sowieso 1 jaar garantie heeft. En het maakt niet uit naar welke dierenarts hij gaat.
0: In Brazilië zijn de stembureaus intussen enkele uren open. Zo'n 158 miljoen Brazilianen kiezen er vandaag een nieuwe president. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidig centrumlinkse president Lula da Silva en de radicaal rechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. De eerste resultaten zullen in de loop van de nacht binnenkomen, vertelt collega Matthias Stuyls in São Paulo.
5: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is. Dat zou op 25 november zijn. En als er één ding zeker is, dan is dat een ongelooflijk spannende kiesstrijd wordt tussen Lula en Flavio Bolsonaro.
0: Rusland gaat meer aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere regio's. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd als reactie op de uitspraken van Oekraïns president Zelensky. Die zei gisteren dat Oekraïne Russische olieraffinaderijen zou bombarderen als reactie op de Russische aanvallen op Kiev van de afgelopen weken. Daar reageert Rusland nu opnieuw op. Er komen meer aanvallen op militaire doelwitten en infrastructuur in heel Oekraïne. Duits bondskanselier Merz is in Kiev vandaag en heeft intussen ruim 1,3 miljard euro aan nieuwe steun beloofd aan Oekraïne. In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Barcelona werd zwaar getroffen en ook meer in het noordoosten kon de rivier Daro het water niet meer slikken. Thierry, die een B&B uitbaat in Platja Daro, vertelt dat de situatie nu stabiliseert.
3: We wonen hier in een beetje heuvelachtig, bergachtig gebied. En al het water dat naar beneden komt, dat verzamelt zich natuurlijk op het laagste punt. Ja, daar kunnen de waterputten het niet aan. Daar staan de straten nu blank, ja. De rivier Ridaura is een stukje buiten zijn oevers. Maar het is allemaal goed begeleidbaar. Ja. We hebben vanmorgen 60 liter per vierkante meter in 3 uurtjes water te verwerken gekregen. Dus het water gaat waar het heen kan. En dat hebben we moeten begeleiden, maar verder. Ik moet zeggen, het ziet er nou alweer lichter uit. En er lopen weer mensen op straat. Ja.
0: In de regio Barcelona zijn 2 mensen omgekomen en er is nog altijd 1 vermist. België heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het net voor Spanje. Janne Poli.
6: Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Everts mogen zich de opvolgers noemen van Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément de Sal. De 22-jarige Liam, zoon van Stefan Evert, deed geweldige dingen op de zwaardere 450-motor, toch ongebruikelijk voor hem. Hij reed 2 maal naar een 4e plek tussen de wereldtop. Lucas Koenen reed dan weer als herboren na maanden van blessureleed met een 3e en een 5e plek. En ook zijn tweelingbroer Sascha Koenen was meer dan degelijk. Als land waren de Belgen zo de beste, ook omdat Spanje en Frankrijk als topfavorieten zichzelf in de voet geschoten hebben. Er waren valpartijen en technische problemen, maar geen enkele Belg die daarom zal malen. Een eerste Belgische overwinning in de motocross der naties en dat na 13 jaar.
0: We gaan naar het EK wielrennen in Slovenië. Karel Bertele, heeft Remco Evenepoel gewonnen?
7: Het antwoord is ja. Wat een finish. Een finishfoto is het geworden met Giulio Ciccone. In de laatste 300 meter, die laatste linkerbocht, deed Remco Evenepoel de deur open. En langs de binnenkant glipte Ciccone door richting de streep. Hij moest een achterstand van 5, 6, 7 meter goed maken. Hij reed naar dat achterwiel van Ciccone en op de streep plaatste hij zijn ultieme jump à la Puskescheers van vele, vele, vele jaren geleden. Maar zo'n jump was het. En met een paar millimeter verschil wordt Remco Evenepoel Europees kampioen. Hij heeft op dat vlak elk vakje afgevinkt in zijn carrière. Heeft nu in alle grote kampioenschappen de gouden medaille gewonnen. Dubbel Olympisch kampioen, dubbel wereldkampioen, dubbel Belgisch kampioen. En vanaf vandaag ook dubbel Europees kampioen. Niemand heeft hem dat ooit voorgedaan.
0: Dankjewel, Karel. En alles is ook na te lezen op sportza.be. 2 uur vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Ook morgen en dinsdag eerst grijs. Daarna opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon en komen er wolken met regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Het blijft afwachten of de federale regering vooruitgang boekt in de begrotingsonderhandelingen. Vandaag liggen zware thema's als btw-verhoging en gezondheidszorg op tafel. De deadline ligt op 13 oktober. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio Bene. Radio Bene.

Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Remco Evenepoel is voor het eerst Europees kampioen op de weg. In de wedstrijd wordt verder gewerkt aan de federale begroting en Brazilië kiest de nieuwe president. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Een verslag van Karel Bartelen.
1: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toetrok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
0: En die Europese titel betekent veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK van vorige week.
2: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professioneel wielrennen. Ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
0: Al de hele dag zit de kern van de federale regering bijeen om te onderhandelen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. Toch stond vandaag al aangekruist als een belangrijke dag. Michael van Drogenbroek staat in de wedstrijd.
3: Terwijl de wedstrijd 16 baat in de nazomerzon, buigt binnen de top van de federale regering zich opnieuw al een hele middag over de begroting van volgend jaar. Bij aankomst was vicepremier Jan Jambon van N-VA optimistisch.
4: Maar we hebben gisteren constructief gewerkt, maar er is nog veel werk op de plank. En het is nog lang eer de State of the Union van de eerste.
5: Het hoeft vandaag niet rond te zijn.
4: Maar ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis?
3: En toch, niemand durft uit te sluiten dat de sfeer vandaag heel wat minder wordt. Want vandaag komen ook de moeilijke keuzes op de tafel. Gaan de btw-tarieven omhoog? Moeten er extra inkomsten worden gezocht bij de sterke schouders? Maar evengoed wordt er gesneden in de gezondheidszorg. Het zijn allemaal keuzes die voor één van de meerderheidspartijen bijzonder moeilijk liggen. En die voor spanning kunnen zorgen. Mogelijk in de late uren, want premier De Wever hoopt vandaag lang te kunnen doorgaan.
0: De voorzitter van meerderheidspartij Les Engagés, Ivan Verhoekstraeten, heeft uitgehaald naar wat hij conservatief rechts noemt. Hij deed dat op de familiedag van zijn partij. Verhoekstraeten vindt conservatief rechts rigide en zonder verbeelding. Hij leek daarmee te wijzen naar de coalitiepartners van Les Engagés in de federale regering, MR en N-VA, al noemde hij die partijen niet bij naam. Hij pleitte ook opnieuw voor betere en efficiëntere belastingen. En ook de Brusselse regering probeert nog altijd een begrotingsakkoord te vinden, maar dat loopt heel moeizaam. De onderhandelaars zouden weer overgeschakeld zijn naar aparte gesprekken. Het is niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten, maar een snel akkoord lijkt niet in zicht. De ministers zijn al sinds gisteren in conclaaf. Morgen voormiddag wordt minister-president Elias nog altijd in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper aangeduid heeft. En daardoor lopen veel mensen hun garantie mis en sommige fokkers maken daar misbruik van, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Vandaag de dag zien we dat er fokkers zijn die heel veel puppy's kweken, waarvan de gezondheidstoestand van die puppy dan in het gedrang komt. De koper gaat er dan mee naar zijn eigen dierenarts en daardoor is er geen garantie meer en heeft eigenlijk de fokker geen verantwoordelijkheid meer voor het beestje. En dat hebben we nu wettelijk veranderd.
0: In Brazilië zijn de stembureaus open al enkele uren. En zo'n 158 miljoen Brazilianen kiezen er vandaag een nieuwe president. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. De eerste resultaten zullen in de loop van de nacht binnenkomen, vertelt collega Matthias Stuyls in São Paulo.
5: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is. Dat zou op 25 november zijn. En als er één ding zeker is, dan is dat een ongelooflijk spannende kiesstrijd wordt tussen Lula en Flavio Bolsonaro.
0: Rusland gaat meer aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere regio's. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd als reactie op de uitspraken van Oekraïns president Zelensky. Die zei gisteren dat Oekraïne Russische olieraffinaderijen zou bombarderen als reactie op de Russische aanvallen op Kiev van de afgelopen weken. En daar reageert Rusland nu opnieuw op. Er komen meer aanvallen op militaire doelwitten en infrastructuur in heel Oekraïne. Duits bondskanselier Merz is in Kiev vandaag en heeft intussen ruim 1,3 miljard euro aan nieuwe steun beloofd aan Oekraïne. België heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het net voor Spanje. Het is de eerste Belgische zege in 13 jaar. Verslag van Jarne Poli.
7: Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Everts mogen zich de opvolgers noemen van Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément de Sal. De 22-jarige Liam, zoon van Stefan Everts, deed geweldige dingen op de zwaardere 450-motor, toch ongebruikelijk voor hem. Hij reed tweemaal naar een vierde plek tussen de wereldtop. Lucas Koenen reed dan weer als herboren na maanden van blessureleed met een derde en een vijfde plek. En ook zijn tweelingbroer Sascha Koenen was meer dan degelijk. Als land waren de Belgen zo de beste, ook omdat Spanje en Frankrijk als topfavorieten zichzelf in de voet geschoten hebben. Er waren valpartijen en technische problemen, maar geen enkele Belg die daarom zal malen.
0: Weer vannacht wordt het mistig, bij minimaal tot 12 graden. Ook morgen en dinsdag start de grijs, maar daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon en komen er wolken met regen en buien. De rest van de week wordt frisser, nog tot 15 graden. Remco Evenepoel is voor het eerst Europees kampioen wielrennen op de weg. Hij won met een millimeter verschil van de Italiaan Cicconi. Meer hierover op sportza.be.
8: Dankjewel. Goedenavond. Richting binnenland een kwartier filegolven op de E40 tussen het parkeerterrein in Westkerke en Sindenijs-Westrem. Er zijn vertragingen van 10 minuten op de E313 naar Antwerpen tussen Herentals Oost en Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken in beide richtingen een kwartier file op de E314 in Aarschot naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar en richting Leuven vanaf Tieltwingen. En ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Grootbijgaarden en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
9: Radio BNE, The Ratback.
10: Vanessa van Hoven.
8: Na een hele warme dag en een schitterende prestatie van Remco Evenepoel heb ik de warmste stemmen en de strafste zangers voor je verzameld. Wees welkom in de Kroenerclub van Radio BNE. Die wij zoals elke week starten met iets van Frank Sinatra, uiteraard.
9: Radio BNE, The Ratback.
10: Vanessa van Hoven.
8: Wel ja, we doen het in 2 keer vanavond. Dat kan ook, waarom niet? Ik zeg, het was een warme dag. Heel warm, duidelijk. 2 keer een jingle, 2 keer goed begonnen. Maar toch maar 1 keer All Blue Eyes.
9: Radio BNE, The Ratback.

Sinatra at Six met een stevige opener, maar de meest memorabele binnenkomer komt toch uit de musical Sweet Charity. Daarin zit een liedje dat gezongen wordt door de lapdancers en de hoertjes uit een stripbar voor mannen die daar letterlijk net komen binnengewandeld. Kijken mag aanraken ook, maar dat gaat hen dan wel wat kosten.

Shirley Bassey met het bekendste liedje uit de film Sweet Charity. En de hoofdrol in de film was ook voor een Shirley trouwens. Shirley MacLaine. Ik denk dat ik die film zeker 20 keer gezien heb als tiener. En ik denk ook dat veel mensen die houden van jazz en swing en cabaret die liefde te pakken hebben gekregen dankzij oude musicals. Die liedjes maken alleszins ook deel uit van het DNA van de Rat Pack. Maar Rick Guard, die schrijft ze gewoon zelf. En ik denk niet dat Cole Porter of Irving Berlin daar zouden op neerkijken.

Charles Aznavour verpakte zijn stoutste dromen in een pakje vol wellevendheid. Dormir avec vous, madame. En daarvoor bezong Rickard The Principal op zijn goede plaat Anyone But Me van 17 jaar geleden. Even veel verder terug in de tijd nu, naar 1941. De Tweede Wereldoorlog woedt volop, maar de troepen krijgen af en toe het bezoek van die Andrews Sisters ter verstrooiing. De sisters zelf hebben daarbij vooral oog voor de jonge bugelspeler.

The Andrew Sisters in 1941 met een liedje dat later ook met succes werd opgenomen door Bette Midler. Bette houdt van blazers, maar ook meer van pianisten. En van één pianist in het bijzonder, Barry Manilow. Manilow kon haar in 2003 overtuigen om een tributealbum te maken voor Rosemary Clooney. En dat werd zo goed onthaald dat ze 3 jaar later ook een hommage maakte aan Peggy Lee. Ook op dat album zingt Barry Manilow 1 liedje mee.

Bette Midler en Barry Manilow, twee belachelijk getalenteerde mensen. Geen makkelijke karakters, maar wel vrienden voor het leven. Dus dit konden ze zingen zonder komedie te spelen. I love being here with you. Ik begin elke zondagavond met Frank Sinatra. Een Amerikaan met Italiaanse roots die zong en acteerde. En er zijn dus wel wat parallellen te trekken met Al Martino. Martino werd geboren op 7 oktober 1927. En zo kort voor zijn verjaardag is hij de eregast vanavond in de Kroener

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

Eddie Scholte. Met een prachtsong die bol staat van de goede zinnen. Een beetje verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je zodra je naar wat Amor fluistert, luistert. Dan weet je, dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje met rendezvous'tjes in een klein cafeetje en slenteren in de maneschijn. Een gezongen schilderij. Altijd mooi natuurlijk. Een beetje verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je zodra je naar wat Amor fluistert, luistert. Dan weet je, dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje met rendezvous'tjes in een klein cafeetje en slenteren in de maneschijn.

Natalia met de VRT Big Band tijdens ons concert van een paar jaar geleden. Orange Colored Sky. Liedje dat bekend werd in de versie van Nat King Cole. En ik kan die naam niet noemen zonder dat de man zelf ook mag zingen.

love you. For sentimental reasons, zong Nat King Cole. En na een king, een queen, samen met echte Britse royalty. Queen Latifah, samen met Rod Stewart.

0: Rod Stewart en Queen Latifah, As Time Goes By. Rod heeft al veel tijd voorbij zien gaan. Daarin verkocht hij wel meer dan 250 miljoen platen en singles. Dus die mens is bij leven al een legende. Een legende die naar de AFAS-dom in Antwerpen komt met zijn Final Encore Tour op zaterdag 29 mei volgend jaar. Die datum staat al in fluo in mijn agenda. Morgenochtend mag ik je nog één keer klaar wakker maken. Vanaf dinsdagochtend is Herbert terug. Herbert beleefde op de Radio BNE Cruise weer de tijd van zijn leven. Zingend en ook dansend met 450 luisteraars.
1: Als

Melanie Gardot, All That I Need Is Love. In november staat ze in het Concertgebouw van Amsterdam en ook in de Royal Albert Hall in Londen. Het moederschap houdt haar toch niet thuis, gelukkig. Volgend jaar op 7 oktober vieren we de 100ste geboortedag van Al Martino, maar ik vond die verjaardag een goede reden om hem vanavond ook al 3 keer te laten horen. Beter dan hem bloemen geven, want die deelt hij toch meteen weer uit. Ah.

0: No.
1: Barbra Streisand, Secondhand Rose. We blijven nog heel even in het thema roos en rozen. En daarvoor heb ik een grote verrassing gevonden. Probeer niet naar je radiodisplay te kijken nu, maar probeer zelf eens te raden wie dit zou kunnen zijn.
2: Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Karel Bertelen.
1: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
0: En dus betekent die Europese titel veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK vorige week.
2: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. Ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
0: En België heeft de motocross der naties gewonnen, zeg maar het wereldkampioenschap voor landenteams. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste zege in 13 jaar en daar is Liam Everts heel blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie. Ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het twee of drie ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
0: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55 die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een afsluiting en een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. En daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ze konden een bezoek brengen aan een van de ruim 200 bedrijven die de deuren hebben opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair. Maar het meeste volk, zo'n 20.000 bezoekers, trok naar de werkplaatsen van de NMBS. Het wordt mistig vannacht bij minima tot 12 graden. En ook morgen en dinsdag start de grijs. Daarna wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon. Dan komt er wolken, regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Op de E40 richting binnenland zijn er voor 10 minuten filegolven tussen Jabbeke en Merelbeke. Doorwerken op de E314 in Aarschot. 20 minuten extra richting Leuven vanaf Bekkenvoort. En 10 minuten naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E313 vanaf Massenhoven. Evenveel op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 20 minuten op de E411 van Voor-Overijssen. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En in Middelkerken kan het verkeer niet over de Slijpenbrug.
5: Radio Bene, The Ratback.
6: Vanessa van Hoven.

Tja, bij onduidelijkheid doe je er altijd verstandig aan om veel vragen te stellen. Is you is or is you ain't my baby? Joe Jackson wil weten of hij zich weer op de markt kan begeven of niet. Dan kan het natuurlijk nog altijd zijn dat je het antwoord niet gelooft. Diana Washington bijvoorbeeld stuitte op veel ongeloof toen ze vertelde wie haar nieuwe vriend was. Zijn lippen, zijn ogen, die kaaklijn, zijn haar. Die zijn toch allemaal veel te mooi voor haar.

0: Eerst Dinah Washington, They Didn't Believe Me. En daarna James Taylor met een liedje naar die musical Oklahoma, The Sorry with the Fringe on Top. Musicals, daarover had ik het daarnet ook al. Ik ga iets draaien dat eigenlijk overal buiten valt. Het is geen pop, het is ook geen musical, het is zeker geen swing, geen jazz. Het zou iets uit een Disney-film kunnen zijn. En ik vind het gewoon te mooi om het je te onthouden. Ik heb het over Cody Fry met Waltz for Sweatpants. Niet het soort muziek dat je kunt draaien op een doorsnee radiozender, maar als je ervoor openstelt en je sluit je ogen, dan lijkt het alsof er iemand elfenstof over je heen sprenkelt. Dus, goeie reis. Wij zien elkaar over een minuut of drie terug hier op aarde.
1: We wore sweatpants to the ball. Sneakers echoed through.

Mooi toch? Cody Fry met een liedje dat benadrukt dat dit leven veel te kort is om je aan de regels van anderen te houden. Wees gewoon je unieke zelf en ga gerust op sneakers of in joggingbroek naar het bal. Ook al noemt iedereen je dan gek. Waltz for sweatpants. En het kan nog gekker. Je kunt ook gewoon in je onderbroek naar het bal. Of zelfs dat niet. De broek wordt volgens Lionel Lovett geweldig overschat.

Yes, yes, yes. I love it. Pants is overrated. Yes, yes, yes. Oké, hoge hakken, baljurken en broeken kunnen dus op de brandstapel. Wat moeten we zeker houden? Ah ja, natuurlijk. Het zat al in de musical Annie. En Harry Connick Jr. herinnert er ons nog even aan. Je kunt je mooiste goed aan hebben, maar als je daarbij vergeet je glimlach te dragen, kun je evengoed naakt de deur uitgaan. You're never fully dressed without a smile. Hey.

Louis Armstrong, Top Hat, White Tie and Tails. Ik heb het gevoel dat ik hierna reclame moet maken voor een tweedehandsverkoop of voor een chique sale ergens. Maar nee, wellicht liet mijn onderbewustzijn mij weten dat ik dringend mijn kleerkast eens moet uitmesten. Wat altijd wat sneller gaat met een goed muziekje op de achtergrond. Iets van Gabriel Cavazza bijvoorbeeld. Bossa Nova. Sam.

Je hebt Bossa Nova en je hebt Bossi Nova. Dat is origineel. En zelfs niet zo heel basis duidelijk van Gabriel Cavazza. Amber Mintjes bestelde enkele weken geleden een liedje van Laura Fiji. En Antoon Bergen had graag Toets Tielemans nog eens gehoord. Wel dat treft, want die twee hebben ook samen wondermooie dingen opgenomen.

Frans Tielemans en Laura Fiji. Prachtige samenwerking tussen de Lage Landen. En de maan mag dan van papier zijn, de zee van karton en de lucht van een stuk stof. De magie tussen die twee was echt... Magie tussen twee mensen leidt vaak tot meer. En bij elke lovesong die Cole Porter schreef, had hij een man in gedachten, geen vrouw. Dus ook bij Mind If I Make Love To You...

wordt warm in de studio van Radio BNE met Etta James en met Seth MacFarlane, die de broek opeens ook een overbodig kledingstuk vonden, om nog eens terug te komen op dat vestimentaire luikje van daarnet. Volgende woensdag zou El Martino 99 jaar zijn geworden. En hij is vanavond onze artiest van de week. Als drie keer scheepsrecht is, dan moet dit zijn derde gouden klassieker zijn.

Hoeveel artiesten zouden dit niet hebben opgenomen? Can't take my eyes off of you. Vanavond nog eens de versie van Big Al, Al Martino. Morgenochtend om 6 uur zal ik hier vermoedelijk met hele kleine oogjes zitten. Maar dat zie je gelukkig niet op de radio. Ik hoop van klaarwakker te klinken. En als ik een album van Danny Brion opleg in de auto morgenochtend onderweg naar Brussel, dan kan dat niet mislukken.

Michael Bublé met muziek uit de Pink Panther film uit 1963. Emilio Stasera, It Better Be Tonight. Ik ga stil aan het licht uit doen. Morgenochtend om 6 uur ben ik hier weer, klaarwakker en al. Fiets je graag mee naar huis? Is goed. Spring maar achterop.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard euro vinden. De sfeer is constructief, zegt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat, maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
1: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinom van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
0: Bij de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55, die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. Daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. Eén toerist heeft zware brandwonden, de meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in een vakantiehuisje en sloeg over naar 20 andere huisjes en enkele auto's. 4 Duitse brandweermannen die er met vakantie zijn, begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Sport Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. Evenepoel won in Slovenië na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Hij doet zijn verhaal.
2: Mijn enige fout dat ik vandaag maak is de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.
0: En België heeft in Frankrijk de motocross der naties gewonnen, zeg maar het WK voor landenteams. België met Liam Everts, Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste Belgische zege sinds 2013 en daar is Liam Everts blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super. Ja,
0: Liam is de zoon van Stefan Everts, die de motocross der naties 5 keer won. Vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Nieuws met Brecht Schabrechts. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen, zeg maar. En dat werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden rekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet en zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of in telefoontjes. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard vinden. De sfeer is constructief, zegt collega Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
1: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
0: En op 13 oktober moet de premier de begroting voorstellen in het parlement. In Merksem in Antwerpen is de afbraak van het oude viaduct aan de Afwasdoom sneller klaar dan gepland. Daardoor kan de Schijnpoortweg morgen vroeg al open, een dag eerder is dat. Het gaat om een onderdeel van de werken aan de Oosterweelverbinding. Op de plaats van het afgebroken viaduct bouwt bouwheer Landis een nieuw stuk van de zogenaamde bypass. Dat is een tijdelijke snelweg. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 gewonden gevallen. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in één vakantiehuisje en is overgeslagen naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweerlui die er met vakantie zijn begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Het weer vanavond is meestal helder. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. De opdracht is 10 tot 14 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd, maar voorlopig is het water te diep. Dat zegt collega Benedikt Koesemens in de Wetstraat.
1: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
0: Ja, vicepremier, minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V zei bij Buitenkomst dat er zeker geen sprake is van een crisis en dat ze de komende week rustig voortwerken.
2: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk De Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen. En dat netwerk werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden bankrekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet. Zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing-mails of telefoontjes. En zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ruim 200 bedrijven hebben de deuren opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair, maar de meeste mensen, zowat 20.000 bezoekers, trokken naar de werkplaatsen van vervoersmaatschappij NMBS. En een week na het tegenvallende WK in Canada heeft Remco Evenepoel het EK-wielrennen gewonnen in Slovenië. Die gouden medaille ontbrak nog op zijn palmares. Evenepoel maakte het op de meet af na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Bondscoach Serge Pauwels beleefde bange momenten in de volgwagen en zag een collectieve topprestatie van de Belgen.
3: Ja, ik ben heel fier op hoe het hele team heeft gereden. Want het is toch niet eenvoudig om na die ontgoocheling van vorige week, ook al zijn het dan voor een stuk andere renners, om hier met volste vertrouwen aan de start te staan en ook te durven de koers in handen te nemen, wat we gedaan hebben. En dan hoe de sprint gelopen is. Ja, wij zaten er in de auto achter. We konden wel zien dat het er eigenlijk niet goed uitzag, want we klopten al op ons stuur en we dachten dat het niet gelukt was. Maar dan, ja, zijn jump was fenomenaal goed.
0: Ja, met Ramses de Bruyne op de 6e plaats en Maxime van Gils op de 8e eindigden 3 Belgen in de top 10. Het weer vannacht, nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

tweede klas. Haar voor VWO op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. Vanavond lagen de moeilijkere thema's op tafel. De opdracht is om minstens 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water te diep, maar van een crisissfeer is geen sprake. Dat zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Ja, de komende dagen gaan ze voort in de werkgroepen. Wellicht komt het kernkabinet woensdag opnieuw samen. De deadline is 13 oktober. De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt een Brusselse minister van Begroting, Dirk De Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilias de begroting voor in het parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in die vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: met Brecht Schabriks. Het kernkabinet van de regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord vanavond. De opdracht is minstens 10 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water nog te diep, zegt collega Benedikt Koesemens.
1: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
0: Ja, ze praten dus voort. Van een crisissfeer is geen sprake, zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk De Smet van Anders. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilles de begroting voor in het Brussels parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. Bijna 50% van de stemmen is nu geteld. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Als niemand meer dan 50% haalt, is er over 3 weken een tweede ronde. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen van de ruïnestad. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in de vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond. En zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won vanavond met 2-1 van Servië. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Morgen spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer nog vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Zo zondag 4 oktober zit erop. Een goede nacht.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 60% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. De Spaanse politie heeft in Ceuta een groot tentenkamp ontruimd op het strand. Daar verbleven zo'n 3500 vluchtelingen en migranten. Het gaat om mensen die nog waren achtergebleven na de bestorming van de Spaanse enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden nu naar een opvangcentrum gebracht, maar ze kunnen ook kiezen om vrijwillig naar Marokko terug te keren. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden, met bestelbusjes liever naar de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen daar. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. En er zijn mogelijk aanwijzingen dat Iran ook een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging om een aanslag te plegen. De 5 verdachten zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. En de federale regering heeft het voorbije weekend geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.